0: is 2:00 en goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse president Trump kondigt een zware economische oorlog aan tegen Iran. Hij zegt dat Iran de kans heeft laten liggen om een deal te sluiten en daarom volgt nu wat hij zelf de meest verwoestende economische operatie ooit noemt. Welke sancties er precies komen, maakt Trump nog niet duidelijk. Hij bedreigt ook landen die Iran blijven steunen. Volgens Amerikaanse media gaat het mogelijk om extra sancties tegen landen die Iraanse olie kopen, zoals China. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 2 mensen omgekomen. 6 anderen raakten gewond. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sneuvelden de ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Australië is verontwaardigd over de beslissing van Israël om niemand te vervolgen voor de dood van een Australische hulpverlener. Zij werd in april 2024 gedood bij een Israëlische luchtaanval in Gaza, samen met 6 collega's van de organisatie World Central Kitchen. Australië roept de Israëlische ambassadeur op het matje en blijft aandringen op gerechtigheid voor de gedode hulpverlener en haar collega's. In Frankrijk zijn deze zomer tot nu toe meer dan 7000 doden gevallen bij de opeenvolgende hittegolven. Die voorlopige cijfers hebben de Franse autoriteiten bekendgemaakt. Meer uitleg door Frank Renaud.
1: Tijdens de 3 lange periodes van hitte tot nu toe in Frankrijk, in mei, in juni en in juli, zijn 7300 doden gevallen. Dat zijn 7300 doden meer dan normaal en dus waarschijnlijk veroorzaakt door de buitengewoon hoge temperaturen. De meeste slachtoffers waren 75 jaar of ouder en overleden thuis. Het is een voorlopig cijfer. Er zijn alleen nog metingen gedaan tot eind juli, terwijl er ook de afgelopen weken in augustus nog een hittegolf was. Frankrijk kende de afgelopen 2 maanden 52 dagen van extreme hitte. Dat is nog nooit eerder gebeurd.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: Door de zegen mogen de Red Lions naar de volgende ronde. De tweede groepsfase is dat. Dat is een nieuw systeem. In die tweede fase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer. Vannacht opklaringen in het westen. Aan zee kans op buien. Minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen. Later ook in het centrum en het oosten. Bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. Olé, olé. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé, olé. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Olé, olé. Nee, het was een stel uitgelaten zwart men de zotse stond van voor. Olé, olé. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

je te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns naar mijn tanden, maar op zijn valdera wordt ontsluit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Wanneer op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40 biljoen dollar gerond. Dat is 40.000 miljard dollar. De schuld liep op door stijgende pensioenkosten en de dure gezondheidszorg in de VS. Maar ook de hoge defensieuitgaven, onder meer voor de oorlog in Iran, en de belastingverlagingen van president Trump speelden mee. Daar komen nog eens de rentebetalingen op de leningen bovenop. Trump had bij de start van zijn eerste termijn beloofd dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken, maar ze is ondertussen dus verdubbeld. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 besloten ze zich in de Verenigde Staten te vestigen na aanhoudende strubbelingen in het Verenigd Koninkrijk. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen Archie en Lilibet ingeschreven in een Engelse school. De kleine prins en prinses zullen er vanaf september school lopen. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over de verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie meer te kunnen zien. In West-Vlaanderen waarschuwt de politie landbouwers om goed na te gaan aan wie ze hun leegstaande loods of schuur verhuren. Van alle West-Vlaamse verhuurders is 75% ooit al gecontacteerd geweest door een criminele organisatie. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De schuren zijn groot en ze liggen vaak afgelegen. Dat maakt ze aantrekkelijk als locatie voor een drugslab. Anne Berger van de Federale Gerechtelijke Politie vertelt waar je op kan letten.
1: Als je bijvoorbeeld gecontacteerd wordt door een Nederlands nummer, als er bijvoorbeeld cashgeld aangeboden wordt, als de aangeboden huur hoger ligt dan de gevraagde huurprijs, dat zijn eigenlijk allemaal alarmbellen waarbij je vragen moet stellen van ja, is dit wel een gewone huurder of zit hier een criminele organisatie achter? Verwittig dan de politie, zelfs als je twijfelt, maar raak vooral niet zelf verstrikt in het web van zo'n criminele organisatie.
0: Op het WK hockey hebben de Belgische mannen, de Red Lions, gewonnen van Maleisië met 5-3. Een verslag van Jonathan met de Penningen.
2: Uitpakken deden de Red Lions niet gecontroleerd winnen wel. Doelpuntenmachine Tom Boon moest de nul van zijn bord vegen op dit WK en deed dat vandaag moeiteloos door er 4 binnen te leggen. En ook collega-aanvaller Thibaut Stokbroeks maakte zijn eerste van het toernooi. Maar aan de andere kant gingen er wel 3 binnen. 2 keer te makkelijk. Werk aan de winkel dus in het defensieve compartiment tegen een Maleisië dat het niveau van de Lions bij lange niet aantikt. De Red Lions gaan door naar de tweede groepsfase als tweede na Duitsland. Duitsland start in de tweede groep wel met 3 punten. Voorsprong door winst in het onderlinge duel.
0: Vannacht opklaringen in het westen, aan zee kans op buien, minimaal rond 15 graden. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Vrijdag opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. Meer op vrtnieuws.be.

0: Morgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valfikes. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om een aanval met ballistische raketten, zegt de Oekraïnse luchtafweer. In meerdere wijken braken branden uit en werden woningen geraakt. De bovenste verdiepingen van een appartementsgebouw zijn ingestort en bij een kinderziekenhuis sprongen ramen. De oorlog in Oekraïne duurt al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. Nu de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle lijkt, is de brede regio getroffen door hevige regen en wind. In Butgenbach en Malmedy in de provincie Luik waren er gisteravond interventies voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. In Bullingen was er een kleine tornado waar naast bomen ook een huis tegen de vlakte ging. Niemand raakte gewond. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies. In Kosovo zijn 3 massagraven blootgelegd, met daarin de lichamen van minstens 23 mensen. Het gaat vermoedelijk om Kosovaarse Albanese die omkwamen tijdens de oorlog eind jaren 90. De opgravingen begonnen een paar maanden geleden in een regio die vooral door Serviërs wordt bewoond. Onderzoekers zochten er naar een groep professoren, artsen en activisten die in 1999 verdwenen. DNA-onderzoek moet nog uitwijzen wie de slachtoffers precies zijn. In het onderzoek naar de massagraven zijn ook 3 verdachten opgepakt voor oorlogsmisdaden. Bij een crash met een helikopter in het Oost-Afrikaanse land Kenia zijn zeker 7 mensen omgekomen. Het gaat om de Keniaanse piloot van het toestel en 6 toeristen. 5 van hen hadden de Amerikaanse nationaliteit. Bij de slachtoffers ook het hoofd van de Ecuadoraanse inlichtingendienst en zijn Amerikaanse echtgenote. De crash gebeurde vlakbij een berg, een populaire bestemming voor toeristische helikoptervluchten in Kenia. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. Op het WK hockey hebben de Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
1: Een beetje een mixed feeling zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na eerste kwart al 4 of 5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet. Omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions mogen nu naar de volgende ronde, de tweede groepsfase. En daarin komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. De dag begint met buien en onweer in het westen, later ook in het centrum en het oosten, bij temperaturen tussen 20 en 23 graden. Morgen, vrijdag, opnieuw pittige onweersbuien, eerst aan zee, daarna ook in het binnenland. En het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

thuis met het kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen. De circusstraat is uitgeblust. Een man die wel een laatste lust. Krak zegt het glas op de ballentum. Ik veeg het op, ik snij mijn hand. Vlug ontsmetten, de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes zie ik

0: 6 uur 's ochtends, ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent, het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
1: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: de mens en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak het kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt:

ik leef slechts op bevel. Ik heb mijn zegje nog niet gezegd.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Nu de natuurbrand in de Hoge Venen langzaam onder controle lijkt, is de omgeving gisteravond getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen was er een kleine tornado. 1 huis werd voor de helft verwoest en is onbewoonbaar, dat liet de burgemeester weten. Er vielen geen gewonden, de bewoner was niet thuis tijdens de doortocht van de tornado en heeft via de sociale dienst nieuw onderdak gekregen. Nog in de provincie Luik, in Butgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. Ook in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal interventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. In Brugge is er toch opnieuw protest tegen de vergunning voor het nieuwe stadion van Club Brugge. 6 buurtbewoners hebben cassatieberoep aangetekend bij de Raad van State. Die zal nu oordelen of er procedurefouten zijn gemaakt in een vorige fase van het dossier. Club Brugge kan wel al beginnen te bouwen, zegt schepen Matthijs Goderes.
1: Het cassatieberoep heeft eigenlijk geen schorsende werking. De vergunning blijft geldig en uitvoerbaar. Wij hebben er ook trouwens alle vertrouwen in dat het arrest van de raad zal standhouden. Er zijn geen procedurefouten gemaakt, dus wij geloven erin.
0: Het nieuwe stadion van Club Brugge komt vlak naast het oude. Er zal plaats zijn voor 40.000 supporters. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn vannacht 6 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Het ging om ballistische raketten, zegt de Oekraïense luchtafweer. Bij de aanvallen zijn een appartementsgebouw, huizen, een school en een ziekenhuis geraakt. De oorlog in Oekraïne duurt nu al meer dan 4 jaar. Rusland neemt de hoofdstad regelmatig onder vuur. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres heeft de uitspraken van de Israëlische uiterstrechtse minister Ben-Gvir scherp veroordeeld. Ben-Gvir had in een podcastinterview opgeroepen om elke nacht 30 tot 40 Palestijnen in de Gazastrook te doden. Het zijn geen mensen, zei hij over de Palestijnen. VN-baas Guterres vindt die uitspraken schandalig, ontmenselijkend en gevaarlijk en veroordeelt ze zonder enige dubbelzinnigheid. Op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Doelpuntenmaker Thibaut Stokbroeks is blij met die overwinning.
2: We moesten doen wat we moesten doen, we moesten winnen. Natuurlijk verwacht je veel golen tegen Maleisië, maar zij spelen ook goed, ze verdedigen goed en dat wisten we. En uiteindelijk een 5-3 scoren, gedaan wat we moesten doen.
0: De Red Lions mogen nu naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuw systeem. In de tweede groepsfase komt de top 2 uit de groep van de Belgen uit tegen de top 2 van een andere groep. Het weer. Eerst buien en onweer in het westen. Later op de dag ook in het centrum en het oosten. Maximum temperaturen tot 23 graden. Ook vrijdag kan het stevig onweren. Meer op veertiennieuws.be.

0: Zes uur, een heel goedemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De natuurbrand in de Hoge Venen lijkt voorlopig onder controle, maar de omgeving daar is gisteravond wel getroffen door hevige regen en wind. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado. Eén huis werd daar verwoest door de windhoos en is onbewoonbaar. De bewoner was niet thuis en heeft via de sociale dienst een nieuwe tijdelijke thuis gekregen. Nog in de provincie Luik, in Buitgenbach en Malmedy, moest de brandweer uitrukken voor ondergelopen straten en kelders en omvergewaaide bomen. En in de provincie Luxemburg waren er een 40-tal brandweerinterventies voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie er extra opvolging nodig heeft, zegt professor Joris Vermeers.
1: Het is een risico-inschatting. Dat wil zeggen, we kunnen met meer dan 80% zekerheid bepalen van mevrouw, u hebt kans dat hier een auto-immuunziekte speelt tijdens uw zwangerschap. Het laat ook toe dat we vroeger mensen kunnen doorverwijzen en om mensen iets gerichter op te volgen tijdens het tweede en derde trimester en na de geboorte toe.
0: De bedoeling is om de nieuwe techniek over 3 tot 5 jaar ook echt bij patiënten te gaan gebruiken. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 5 mensen omgekomen en 23 gewond geraakt. Bij verschillende aanvallen zijn een kinderziekenhuis, een school en appartementsgebouwen geraakt. Volgens de Oekraïnse luchtafweer ging het om een aanval met ballistische raketten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om die aanvallen te onderscheppen door een tekort aan luchtafweersystemen. En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen de Red Lions gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over de wedstrijd.
2: Een beetje een mixed feeling, zou ik zeggen. We hebben heel veel gecreëerd. Ik denk na de eerste kwart al 4-5-0 mag zijn. En we hebben het gewoon veel te moeilijk voor onszelf gedaan. En vanuit niks scoren ze. Dus ja, ik denk dat we moeten terugkijken op die wedstrijd en kijken wat er beter moet, omdat het beter moet voor de volgende wedstrijden.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd in hun groep na Duitsland. Ze mogen nu door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen en zaterdag ook nog veel bewolking en felle buien bij 21 graden. Zondag droger en meer opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Sophie. Er staat een kwartier file op de E19 richting Brussel, tussen Kontich en Mechelen-Noord. En op de N16 richting Willebroek ook een kwartier aan de werken in Temsen.
4: Iedereen houdt van de zomer.
5: De tijd van je leven.
4: Ook de grootste artiesten.
6: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
3: Hallo vrienden, donderdag 20 augustus. Wat voor een dag. Ik ben eens gaan kijken of het een dag is van eender wat. En ik heb er een gevonden.
6: Radio BNE, klaar wakker.
4: Peter Hermans.
5: De tijd van je leven.
3: Het is wereld.

0: Elvis Presley, a little less conversation op Radio Bene. In Radio Bene, klaar wakker. Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Wereldmuggendag, zeg. Niet te doen, hè? Muggen, je bent ze liever kwijt dan rijk. Ja, 20 augustus is de dag waarbij we even stilstaan voor het gevaar van de mug. Vooral van de vrouwelijke mug. Ja, dat zijn de gevaarlijkste. Enkel de vrouwelijke mug is in staat om bijvoorbeeld malaria te verspreiden. Wie dit ontdekt heeft in 1897. Het was een Brit. Zijn naam is Sir Ronald Ross. Hij kreeg er de Nobelprijs voor. De Dalai Lama, die heeft ook wat met muggen. De muggen mogen een paar keer bij hem langskomen. Luister maar.
1: One mosquito come. Then if my mood is something quite happy, then I usually give some blood, you see, to the mosquito. Then you see second time come. Then more impatience. So sometimes I do like this, blow blood. Then third come. Then sometimes.
0: Wat doet hij dan? Ja. Dus wat zegt de Dalai Lama? Als de mug de eerste keer komt, dan mag die gerust wat bloed bij me prikken. De tweede keer, dan blaas ik een keer. En de derde keer, ja, dat heb je net gehoord. De derde keer heeft hij minder geduld. Zelfs de Dalai Lama. En weet je wat, die Sir Ronald Ross, hè, die dat ontdekt heeft van malaria-verspreiding door muggen, heeft er zelfs een Nobelprijs voor gekregen. Gekker wordt het echt niet vandaag. Het is bijna 7:07. Een fijne morgen.

Jean-Tendré, maar niet op een mug. Wel op Dalida. Dankjewel, Dalida. Ja, die muggen die brengen wat teweeg ook in onze chat op Radio Bene op VRT Max. Hans Soenen heeft gisteravond genoten van een openluchtfilm L'Avenue de l'Avenir in Buda, Kortrijk. Het weer viel gelukkig mee, zegt hij, geen regen. En volgende week pakt hij er nog een paar mee. Vandaag wordt het voor hem een rustige werkdag, laat hij weten, op de Wereldmuggendag. Maar één probleem. In ons appartement zit het vol van die vervelende beestjes. En niet alleen bij Hans, denk ik zo. Voilà, daar gaan ze, de muggen. Ik heb hier nogal wat muggen bij me. Laat Christel Grootjans uit Deurne weten. En hoe ze dat ontdekt heeft wel. Ik heb al het water uit mijn bloempotten gedaan. En ik hoop dat het er nu wat minder zijn. Ook bij Jo uit Langemark valt het op dat er dit jaar minder muggen waren. Hij had er wel een paar, maar er waren er minder tijdens de hete zomer dan in al die andere jaren. Weet je wat, Wereldmuggendag? We vieren vandaag zonder een steek te laten vallen. En Marlies, die zit wat wij niet zien, de zomer.

0: voor 6:30. Weet je nog? 2 jaar voor alle computers zouden crashen en voor de wereld zou vergaan. Wat was met dat allemaal? Zeker de overgang naar het jaar 2000. Robbie Williams maakte er zelfs een song over, een blijver. Een echte radiobenen evergreen, dus graag gehoord en goed bevonden.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.

0: Raymond, toch wat last van zijn hormonen, zo te horen. Meisjes zijn het schoonst op aard. Niets wat hun schoonheid evenaart, zegt dat Raymond van het Groenewoud het gezegd heeft. Het meisje waarmee Raymond nu de tijd van zijn leven heeft, die kennen we allemaal nog van het journaal op televisie. Haar naam, Sigrid Spruit. Raymond zelf kan je volgende week zaterdag aan het werk zien op de Waregem Koersenfeesten. En verder in september nog in de Sint-Niklaas, Scherpenheuvel-Zichem en in Wetteren. En daarna doet hij het rustig aan tot december. We gaan nog eens even kijken hoe het zit op het Muggenveld. Met een bericht van Jos Kijpen uit Wolahin. Dat is in Thailand. Jos heeft ervaring met muggen, heel veel ervaring. Wat zegt hij? Wel, radiobenen, een goede remedie tegen muggen is een pot met citroenplant naast de deur te plaatsen. Je hebt geen last meer van muggen en ander ongedierte. Dankjewel, Jos.
1: No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. No me moleste mosquito. Why don't you go? No me moleste mosquito.

Dat was jammen op een Hammond-orgeltje. The Doors en de Mosquito, de muggen op Wereldmuggendag. Want dat is het vandaag. Heel veel reacties in onze chat. De chat van Radio Bene op VRT Max. Mensen die wel eens wat minder last hebben van muggen dan de andere jaren. En anderen zeggen van zit eens wat lavendel in je tuin. Dat helpt ook. Maar hou het vooral droog. Geen potjes met water laten staan. Want daarin worden eitjes gelegd. En dan heb je heel veel muggen aan je bed zo 's nachts. En dat wil niemand. Het is bijna 6:30. Het is ook de zomer van Oja Lele. Ik vroeg me af, waar blijft ze nu? Ons Laura Tesoro. Van voilà, hier is ze. Vroeg op donderdag.

0: Chandeliers, Jerry Lee Lewis. Wat die allemaal met de piano kon zeggen, ongelooflijk. Het is 6:30. Het is een hele rustige ochtend op de weg. Alleen één probleem. Op de N16 richting Willebroek een kwartier extra aan de werken in Temse.
1: Radio BNE klaar wakker. VRT Radio BNE. Peter Hermans.

0: 14. Je kunt nomineerd voor VRT Zomerrit.
1: 1, 2, 3,
0: of Sam Goris het haalt of niet, dat ligt volledig in jouw handen. Stemmen kan op VRT Max. En wie uiteindelijk met de Zomerrit naar huis mag, dat zie je op zaterdagavond 29 augustus. Of op het strand aan de pier in Blankenbergen. Of gewoon thuis op VRT 1. Dat wordt een topnacht om in te kaderen. Ik heb er nog zo'n nacht.

0: De Dolly Dots van de night. Ik krijg hier al een bericht binnen in de chat van Radio BNN op VRT Max van Edwin uit Waarschot. En hij zegt van ja, ja, ja, alles all right. Tenen krullend is hij een krant aan het lezen. De rest van de maand wordt fris en nat. We gaan het eens vragen zo meteen aan David. En gisteren zou het een hele namiddag geregend hebben in Knokke-Heist. Was dat voorspeld? David, vraag 2. En nog iets voor David, zometeen ons weerman. Goedemorgen Peter, hier wat info voor weerman David. David, je krijgt weer heel wat info binnen van onze luisteraars hoor. Dat is niet te geloven. Kijk, zelfs een papier aan het checken, hè, onze David. Je hoort hem, in Tongeren, mal bij Tongeren, is gisterenmiddag en avond 24 liter neerslag gevallen. Dat laat Bruno Stulus ons weten. Ja, onze luisteraars zijn echt wel met het weer bezig.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op

0: The Rose op tekst van Johan Vermeerde. Je kent het ook nog van Bette Midler, maar dit is toch wel de bekendste in Vlaanderen van Anneke Christie. We hebben ze graag. David de Hinaal, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Heel wat reacties op het weer van gisteren. Dat het veel te veel geregend heeft. En dan hoor je dat, hè, op Muggendag, Wereldmuggendag.
1: Wereldmuggenzifterdag of zo. Nee, het is juist, het is juist. Ja, het heeft. Want ik had gezegd gisteren. Enige tijd droog en dan in de namiddag meeregen. Dat was ook juist. Behalve voor de kust zat ik ernaast. Want ik had gezegd. Die gaan ontsnappen. En die zijn helemaal niet ontsnapt. Dus wat is er gebeurd? Ja, nadat mijn weerpraatje gedaan was. De volgende berekening die ik zag. Gaf die regen over een groot deel van Vlaanderen. En ook intenser. Er is op sommige plaatsen 20, 30 millimeter gevallen. Kijk, en de dag ervoor op VTM zeg ik 1 à 2 millimeter. Dus die regenzone is 100 kilometer meer naar het noorden geschoven. Ja, dat gebeurt niet zo vaak dat dat op zo'n korte tijd fout gaat.
0: Het is je vergeven,
1: kan nog wel,
0: hè,
1: ondanks, ondanks alle technologie gebeurt het nog. Nu, ik denk dat... Ja, veel mensen toch wel niet ontevreden zijn met het water. De regenputjes zijn een klein beetje meer aangevuld natuurlijk. Er is nog meer een aantocht vandaag. Niet meer die aaneengesloten regen. Het gaat eerder over buien. En er is ook meer zon en wolken die afwisselen. En dan de buien die vooral vanaf de kust vertrekken vandaag. Mm-hmm. Ook in Henegouw zijn er een paar. En dan gaan die langzaam het land veroveren. Laatst komt Limburg aan de beurt. Dat zal wellicht pas in de loop van de namiddag zijn, als ik zo even de timing bekijk. Dus West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, dat is vanochtend in de voormiddag. En dan rond de middag ongeveer, begin van de namiddag, delen van het centrum, Antwerpen, Vlaamse Brabant volgt dan ook in de loop van de namiddag. Maar Limburg, tweede deel van de namiddag zie ik daar een aantal buien. Plaatsen kan daar ook een donderslag in zitten of een onweer. Met temperaturen vandaag die rond 1 of 22 graden schommelen. Vanavond en vannacht verdwijnen de meeste buien dan. Plaats ik is er nog wel eentje. En dan morgen opnieuw vanaf de kust landinwaarts trekken.
0: Ja. Dit is eigenlijk dus het weer dat we de volgende dagen gaan krijgen. Het weer van vandaag, van gisteren, een beetje...
1: Het weekend wordt wel beter.
0: Toch wel.
1: Droger, ja. Maar het is vooral vandaag en morgen een beetje hetzelfde. Dus een droge start, behalve misschien aan zee. En dan geleidelijk aan die buien. Maar ik denk bijvoorbeeld morgen Limburg opnieuw pas in de loop van de namiddag. Ja. Maar daar kunnen morgen fikse buien in zitten met onweer. Windstoten ook. Dus ja, toch een beetje uitkijken. En dus zeer wisselvallig weer na een kalme start. Dat gaat ook nog verder morgenavond. Maar dat tooft dan opnieuw een beetje meer uit in de loop van de nacht. Maar niet overal. Het kan zijn dat het oosten toch nog ook tijdens de nacht fikse regen- of onweersbuien krijgt. En dan zaterdag zijn er ook nog wel, maar het begint al wat te minderen. En zodanig zelfs dat in de loop van zaterdag op veel plaatsen dan droger wordt. Er is nog wel kans op een bui. Aan zee zijn er mogelijk wat meer. En dan zondag en maandag zouden meestal droog moeten verlopen. Zon en wolken wisselen al die dagen af. Met temperaturen rond 20, 21 graden. 'S Nachts zakt het in het weekend en maandag zelfs naar 11, 12. Dat is al een poos geleden, dus een frisse ochtend. En dan volgende week dinsdag weer wat buien. Woensdag wat droger, donderdag weer buien.
0: Wisselvallige week, onweer.
1: Wisselvallige week, maar wel tussen dinsdag en donderdag weer wat hogere temperaturen van een graad of 4, 25. Ah. En dan zakt het weer naar 21 met buien. Dus zo gaan we ook begin september in met ongeveer diezelfde temperaturen en kansen nog wel op nu en dan is een bui die past.
0: Oké. Het weer is zoals de Marie-Louise, David. Die gaat ook op en neer. Als een woeste orkaan.
1: Ja, laat die orkaan maar weg. Maar inderdaad.
0: Oké, goed. Daar kunnen we niks meer aan toevoegen. Tot straks.

Met de naam als de Alessi Brothers verwacht je Perfect Design. Zo klonk Glory ook, de perfecte soundtrack om rustig en wel klaar wakker te worden en de donderdag in te stappen samen met ons met Radio Bene. De Alessi's waren gek op Laurie. Onze Wiltura die heeft een boom voor jou. En mag hier tot aan het nieuws van 7. Goedemorgen.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 7 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de provincie Luik heeft een hevige windvlaag een huis verwoest. De brandweer heeft er opnieuw een moeilijke nacht op zitten in de Hoge Venen. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen is het natuurgebied gisteravond getroffen door hevige onweer en ook veel wind. Gunter Joosse, is er daar veel schade?
1: Jawel, in Bullingen, een dorp aan de grens met Duitsland, is een tornado gepasseerd en daarbij is een huis verwoest. Het huis is onbewoonbaar, maar er raakte gelukkig niemand gewond. De bewoner was niet thuis. En de brandweer moest in de provincies Luik en Luxemburg ook uitrukken voor omgewaaide bomen die hier en daar de weg versperden. Ze kregen ook oproepen voor beschadigde daken in ondergelopen kelders. En ook in het gebied van de brand van de Hoge Venen zelf veroorzaakte de wind problemen. De bomen dreigden daar sneller om te waaien omdat ze verzwakt zijn door het vuur, zegt Stéphanie Ernoux van de Openbare Diensten van Wallonië.
2: D'abord effectivement les racines qui ont pris feu et donc qui ont affaibli ces arbres et effectivement on a eu ici en fin de journée des rafales de vent assez importantes donc ça c'est vraiment aussi un point critique.
1: Ondertussen zijn de gemeentediensten in het gebied bezig met de opruimwerken.
0: Bedankt, Gunter. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen ook nog altijd druk met de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer van morgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
3: Ja, moeilijk hoor. De regen gisteravond was wel welkom, maar heeft het werk van de brandweer vannacht heel erg bemoeilijkt. Ook door slechte zichtbaarheid, omgevallen bomen en moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En er waren ondanks die regen toch nog altijd verschillende opflakkeringen, dus ze hebben echt hun werk gehad. Er zijn nog zo'n 200 mensen op het terrein nu. De Duitsers die zouden vandaag naar huis gaan en ook de boeren die hun hulp wordt een beetje afgebouwd. Het is er nu bewolkt en er staat best nog een strakke wind. Als het weer straks mee zit, dan kan er een drone opstijgen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan hopen ze ook om opnieuw te kunnen rekenen op de hulp van die blushelikopters en vliegtuigen om echt weer een grote stap vooruit te zetten vandaag.
0: Bedankt Amorie voor je update van ter plaatse. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis en de KU Leuven hebben ontdekt dat ze mogelijke zwangerschapscomplicaties kunnen voorspellen via de NIPT-test. Dat is een bloedtest om te controleren of een ongeboren baby genetische afwijkingen heeft, zoals bijvoorbeeld het syndroom van Down. Zwangere vrouwen met een auto-immuunziekte hebben meer risico op complicaties. Bij vrouwen met zo'n ziekte kunnen de onderzoekers nu voorspellen wie extra opvolging nodig heeft. Meer dan 90% van de zwangere vrouwen kiest al voor een NIPT-test. Het is dus niet moeilijk om deze extra controle in de toekomst bij iedereen te doen, zegt professor Joris Vermeers.
4: Het is natuurlijk geen extra kost binnen onze context in onze gezondheidszorg om die gegevens die we genereren tijdens de NIPT-test ook kunnen gebruiken voor die opvolging van die zwangere vrouwen. En we verwachten dat de echte implementatie tussen de 3 en 5 jaar van nu zal gebeuren.
0: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 8 mensen omgekomen en 33 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Volgens het Oekraïnse leger ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. En een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de Oekraïnse grens. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen te onderscheppen door een tekort aan Patriot luchtafweersystemen. De Amerikaanse staatsschuld heeft voor het eerst de kaap van 40.000 miljard dollar overschreden. Dat is een historisch record. Steven de Kranen in Washington DC. Hoe komt het dat die staatsschuld zo kan oplopen?
5: Simpel gezegd, de Verenigde Staten leven boven hun stand. Want Washington geeft al jaren veel meer geld uit dan dat er binnenkomt. Die staatsschuld van 40.000 miljard dollar nu is onder meer het gevolg van de stijgende kosten voor pensioenen en gezondheidszorg. Maar ook de hogere defensieuitgaven, zeker nu met de oorlog in Iran. Ook de belastingsverlagingen van president Donald Trump hebben de schatkist geen goed gedaan. Trump beloofde nog bij de start van zijn eerste termijn in 2017 dat hij de staatsschuld in 8 jaar zou wegwerken. Ondertussen is die schuld verdubbeld. De financiële erfenis van Trump en tegelijk ook van de 4 presidentiejaren van Joe Biden ziet er dus allesbehalve rooskleurig uit.
0: Dankjewel, Steven. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Er waren toen ook veel conflicten met de Britse pers. Nu komt de jongste zoon van koning Charles dus terug. Harry en Meghan hebben hun kinderen zelfs al ingeschreven in een Engelse school. Koning Charles en kroonprins William, de broer van Harry, werden afgelopen weekend ingelicht over die verhuis. Koning Charles laat weten dat hij verheugd is en dat hij er naar uitkijkt om zijn familie vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
6: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit, maar we missen een beetje die... die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat ook een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen in de provincie Luik was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
7: Dankjewel, Sofie. Files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 10 minuten extra. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. Op de N16 richting Willebroek ook 10 minuten aan de Werken in Temse. En het gaat ook traag op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Naar Brussel vertraagt verkeer op de A12 vanaf Londerzeel en op de E40 vanaf Sterrebeek.
8: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE.
9: Radio BNE. Radio BNE, klaar wakker.
8: Peter Hermans.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
7: Hallo vrienden, goedemorgen.

0: Stel dat Radio Bernie op dit moment toevallig aanstaat in het kasteel van Laken.
1: Als ik een tweede leven zou hebben, zou ik elektrisch gitaar leren spelen. Ik vind dat zo mooi. De elektrische gitaar van Santana. Trouwens ook van Dire Straits.
0: Ja, hij is fan, hè? Koning Filip. Superfan van Dire Straits en wij samen met hem. Onze koning heeft smaak, dat moet je hem nageven. Smaak, fatsoen, we delen het graag met de beste evergreens en veel artiesten van bij ons op Radio BNN. En zoals dit Filip Robrecht, hij klinkt vandaag nog net als 32 jaar terug.

schatje, zoetke bolleke. Lollipop kan ook natuurlijk, maar het is niet bepaald de koosnaam waar ik mee rond zou willen lopen. Ja, hier zijn we zeker van Pril Liefdesgenoot en van Millie. Millie van heel lang geleden. We zaten in 1964. Muggen, je bent ze liever kwijt aan rijken. Ik zei het al, 20 augustus, vandaag dus, is de dag waarbij we even stilstaan voor het gevaar van de mug. Want het is Wereldmuggendag. Vooral het gevaar van de vrouwelijke mug, want enkel zij is in staat om bijvoorbeeld malaria te verspreiden. Een Brit heeft het ontdekt, zijn naam is Sir Ronald Ross. Hij kreeg een Nobelprijs voor dit muggenverhaal. Heel veel tips komen er binnen van luisteraars die zeggen van ja, wij doen wel wat tegen die muggen. Een citroenplant zetten is bijvoorbeeld een heel mooi ding. Dan hou je de muggen weg. Of een ventilator in de slaapkamer kan ook al helpen. Of zoals onze vriend uit Thailand zegt, ja, bij ons hebben de muggen natuurlijke vijanden, de gekko's. En dat is zo gek nog niet, de gekko's, dat is een soort van hagedis. En die hebben zo'n hele lange tong en die doen dan... En de mug wordt verteerd. Ik zie ons niet allemaal gekko's en hagedis in huis aan hoor, in Vlaanderen. Nee, hoef je ook niet te doen. Een netje kan ook al helpen, zo'n malaria-netje. 12 voor half 8.

0: gezegd: dit is niet zomaar kalverliefde. Ik heb de liefde van mijn leven gevonden. Van jonge leeftijd. Danny Osmond, Puppy Love. Zo klonk de radio in 1972. Dat is meer dan 50 jaar geleden, 54. Brrr.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Bring your bottle back bij Sipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Sipari XL. Love to see you
4: shine. Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
4: Nou, oh, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Play it smart.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar €3. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
1: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
12: Radio BNN. Je zegt, zou jij...

Jean Thomas gedraagt zich als een echte chameleon op de Vlaamse podia. Hij is van alle markten thuis. Van Excession tot Kom Wat Dichterbij. En voor haar, twee van zijn tophits. Chameleon mag Jean Thomas zeker toevoegen aan zijn Grand Cru-lijst. Kom je er pas bij, het is 7:55. Welkom bij Radio Bene. Rood, is het de kleur van de liefde of is het de kleur van het gevaar? Weet je wat, we gaan het even checken bij Billy Ocean.

dat is vaak wat men van hen denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een

0: Benny Nijman, de ster van Maastricht. Ja, daar komt hij vandaan. Net over de grens in Limburg met Vrijgezel. Vrijgezel of niet, in de file sta je. Als je op de bindering rond Brussel rijdt, tussen Strombeek en Machelen, 15 minuten trager daar. Naar Brussel ook problemen op de A12 tussen Londerzeel en Meissen. En op de E19 tussen Kontig en de Werkeen Rumst, verder vanaf Vilvoorde. Op de E40 schuif je ook aan vanaf Sterrebeek. En dan zijn er nog een paar files in de richting van Antwerpen. Op de E313 vanaf Massenhoven. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werkeen Rumst. 10 minuten telkens. En op de N16 richting Willebroek ook 10 minuten extra aan de Werken in Temse.
1: Radio BW klaar wakker.
2: VRT
1: Radio BW. Peter Hermans.

zuster Jolien, van Mijn Man Blijf Je Af. Dat is de boodschap van Dolly Parton aan Jolien. En onze boodschap hebben we hier voor zondag 8 november. Dan organiseren wij in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen de Radio BNE, de Rat Pack Live in Concert, Best of Christmas. Het is een best of en een allerlaatste keer dat je de mooiste Rat Pack evergreens kan zien met de VRT Big Band daar in Antwerpen. Dus zorg dat je erbij bent. En dat dus allemaal met een hele mooie kerststrik rond. Zeker de moeite om mee te maken. Zeker als je van Crooners houdt. Wie komen er allemaal langs? Wel, de VRT Big Band natuurlijk. Vanessa van Hoven en Yannick Bovie zij presenteren. En verder ook nog op het podium, helemaal live, in pak. Das en

Heet Helmut Lotti, Lies, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex. Als je er graag bij wil zijn, dan ga je nu naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daar kan je je tickets kopen voor de Radio Bene The Red Pack live in concert. Zondag 8 november, Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, naast het station. Er is een middag- en een avondshow. Tell me.

0: Donderdag 20 augustus. I never felt this way. Gotta be my lucky day. Dit is jouw Lucky Day Milo, want je was op Radio Bene.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
6: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

0: Lisa Delbo, haar adem bracht haar 30 jaar geleden tot in Oslo. Op het Eurovisie Songfestival wat ze daar ging doen. Een potje kater natuurlijk. Oh, dat was ze weer. Onze mug, ja, het is ook muggendag. Voor iets wereldmuggendag. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter.
0: Geen last gehad van muggen vannacht?
1: Nee, weinig deze zomer.
0: Ja, opvallend hè?
1: Inderdaad.
0: Maar dat heeft met jou goed weer te maken natuurlijk. De vraag is, de zon schijnt hier op dit moment. Ik zit hier in het westen van het land, in Kortrijk, in de Radio BNN studio. Jij zit aan de kust, ook daar veel zon op dit ogenblik.
1: Nee, zon en wolken. En dat is omdat er al een aantal buien zijn aan de westkust. Mm-hmm. Die geleidelijk aan bij mij zullen komen. Dus ja, dat gaat van de pannen naar knokken trekken. Deels boven zee ook. En elders zijn er een paar buitjes in Henegouwen. Het zuidwesten van Vlaams-Brabant. Dus de buiencarousel komt op gang, geleidelijk aan. En dan gaan die buien zich ook meer landinwaarts verplaatsen. Dus eerst is dat West-Oost-Vlaanderen. Vooral na de middag, pas het tweede deel van de namiddag ook in Limburg, of vanaf midden van de namiddag, kans op onweer, plaatsen en windstoten met temperaturen rond 20, 22 graden. Een matige wind, windkracht 3 tot 4 aan zee, 4 tot 5. Rukwinden tot 50 of 60 kilometer per uur. Vanavond en vannacht geleidelijk aan minder buien, maar aan zee blijft er wel wat buienactiviteit mogelijk op sommige plaatsen. Een graad of 14. Morgen ook 19 à 20 graden, een mix van zon en wolken, net zoals vandaag. En opnieuw buien die aan zee al vrij snel tevoorschijn komen. In het binnenland volgen die wat later. Minder wind dan vandaag. Maar goed, tijdens zo'n onweersbui kunnen dan wel windstoten optreden. Zaterdag geleidelijk aan minder buien, maar nog niet volledig droog. Dat zou zondag en maandag wel kunnen lukken. Mm-hmm. Dat volledig droge weer, of zo goed als. Met zon en wolken. Wel met temperaturen van zaterdag tot en met zondag, maandag van 20, 21 graden. Op sommige plaatsen is dat 19 à 20. Dinsdag, woensdag, donderdag zitten weer rond 4, 25 graden. Is er kans op een regen- of onweersbui? Ja, vooral dinsdag of misschien al maandagavond. Woensdag weer wat droger, donderdag weer wat natter. En de rest van de week, van volgende week, is dan ook soms vrij wisselvallig met buien. Dan zakt het kwik vanaf volgende week vrijdag of donderdag weer terug naar 21 graden. En zo gaan we ook september beginnen met nu en dan eens een bui met zon en wolken en met temperaturen rond 20 of 21 graden.
0: Ideaal na zomerweer, dat kan je wel zeggen. Zo rustig naar de herfst toe. Maar toch weer veel zon.
1: Zon en wolken wisselen af.
0: Oké, blijft wisselvallig. Dankjewel. David, tot morgen.
2: Radio BNE, klaar wakker. De tijd van je leven.
3: Peter Hermans.

Zijn wie je bent, zijn wie je wilt zijn, zijn wie je bent. Ja, daar gaat het eigenlijk ook een beetje over. Express Yourself, Madonna op Radio BNE. Het is bijna 7:58. En je weet het, de DAB Plus radio's blijven hier uit de lucht vallen. Ook deze week en volgende week. En binnenkort is er ook de Zoete Inval. Op 1 september zijn er de eerste opnames. De legendarische Zoete Inval met Luc Appermond. Met deze keer in het panel Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman en Kat Luiten. Als je een opname wilt bijwonen in een schouwburg of een zaal bij jou in de buurt, dat kan in Ieper, Leopoldsburg, Scherpenheuvel en Harelbeke. Dan kan je nu al je tickets bestellen bij onze vrienden van Radio 2 op VRT Max. En geniet niet van één, maar twee live opnames met Luc en zijn gasten, toch?

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Een tornado beschadigt een huis in Bullingen in de provincie Luik. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. En op het WK hockey gaan de Belgische mannen door naar de volgende ronde. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en ook de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevige regen en felle wind. Het dorpje Bullingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Die windhoos heeft heel wat schade veroorzaakt. Eén huis is deels ingestort, vertelt burgemeester Rainer Stoffels.
1: In dat huis wat ingestort is, was er gelukkig in dat gedeelte wat ingestort is geen persoon op dat ogenblik. En in de andere helft, ja, dat was één persoon. Die hebben wij door onze zeilhilfecentrum, daar hebben wij onmiddellijk ervoor gezorgd dat die een ander verblijfplaats krijgt.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel ook 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Verschillende wegen raakten er versperd door omgewaaide bomen, vertelt Arnoud Barendse van Camping La Plage vlakbij de Hoge Venen.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: Ook in de provincie Luxemburg moest de brandweer 10 keren uitrukken voor omgewaaide bomen en beschadigde daken. En de brandweer heeft het in de Hoge Venen natuurlijk ook nog altijd druk met het blussen van de natuurbrand daar. Opnieuw is er een hele nacht doorgewerkt om die brand echt onder controle te krijgen. Annemarie de Mulder, jij staat voor ons opnieuw aan de commandopost van de brandweer vanmorgen. Hoe is de nacht daar verlopen?
3: Moeilijk. Door de regen en wind moest de brandweer vannacht werken met slechte zichtbaarheid tussen omgevallen bomen en op moeilijk begaanbare wegen door het vele slijk. En ondanks die regen toch nog altijd veel opflakkeringen. Ik heb hier zo net met de crisiswoordvoerder gesproken en hij zegt dat de temperatuur aan de grond op veel plekken nog altijd 120 à 180 graden is.
4: On a encore des points à 120, 180 degrés, donc... Il y a encore des flammes à certains endroits, il y a eu des reprises avec le vent qui a précédé les pluies et la petite tempête ici, on a de nouveau eu des flammes, donc le feu est toujours là.
3: Ja, ondanks dus die vele regen, echt nog vlammen aangewakkerd door de wind. Absoluut nog niet onder controle dus die brand. Nog zo'n 200 mensen vechten daarom tegen de vlammen op het terrein. Het weer ziet er vandaag wel beter uit. Er is, as we speak, een drone aan het rondvliegen om een goed beeld te krijgen van de situatie. En dan is de hoop dat ook die blushelikopters en vliegtuigen vandaag opnieuw kunnen opstijgen om echt weer een grote stap vooruit te zetten.
0: Bedankt voor die update, Amaury. Een federaal minister van Klimaat, Jean-Luc Kruk, vindt dat er een betere samenwerking nodig is tussen de verschillende ministers in ons land die bevoegd zijn voor klimaat en natuur. Hij wil in september samenzitten met de 6 andere bevoegde ministers. Volgens Kruk is er binnen de regeringen wel degelijk een gevoel van urgentie rond het klimaat en moet iedere minister binnen zijn bevoegdheid maatregelen nemen.
5: Elke minister, ieder in zijn eigen bevoegdheid, moet zich de vraag stellen: hoe kan ik met het klimaat werken? Want het is niet alleen een kwestie van veiligheid. Het is een kwestie van leven, albaarheid. En iedereen kan daarvoor iets doen. De minister van Klimaat kan dat herinneren. Ik doe dat al maanden en jaren.
0: Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen omgekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt intussen de aanval en zegt dat er verschillende militaire doelwitten in en rond Kiev zijn geraakt. Volgens Oekraïne ging het om een aanval met ballistische raketten en drones. Een van die Russische drones kwam ook terecht op het Roemeense platteland, vlakbij de grens met Oekraïne. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus verrassend terug, zegt Katrien van Doornen, die het Britse koningshuis volgt.
6: Ze gaan alvast de kinderen hier naar school laten gaan. 5 en 7 zijn ze ondertussen, naar Lilibet en Archie. Ze zijn blijkbaar al ingeschreven in een Britse school. Ze zouden gaan leven in een private woning, dus ze eisen geen Royal Cottage of een of ander kasteel op. En ze zouden ook geen working royals zijn. Dus ze zouden echt zich met private dingen bezighouden.
0: Koning Charles laat weten dat hij verheugd is om zijn familie wat vaker te kunnen zien. En op het WK hockey hebben de Belgische hockeymannen gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer, maar is niet helemaal tevreden over het niveau van de Red Lions.
7: Ja, ik denk dat onze spel weer in orde zit. Maar we missen een beetje die grinta, die een beetje stout zijn, pijn doen, op momenten prikken. En dat hebben we te weinig gedaan, denk ik.
0: De Red Lions zijn tweede geëindigd na Duitsland in hun groep. Zij mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien. In het westen kan dat een onweer zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Dit nieuws begon in de provincies Luik en Luxemburg. Daar hebben de hevige regen en wind van gisteravond huizen beschadigd. In Bulingen, in de provincie Luik, was er zelfs een kleine tornado die heeft 1 huis verwoest. Meer over dat noodweer in de app van VRT Nieuws.
8: Het is 6:08. Het gaat 15 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Na Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werken in Rums 10 minuten. Verder vanaf Peutie ook 10 minuten. En ook 10 minuten op de E40 vanaf Sterrebeek. Dan een paar files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 10 minuten. Op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werken in Rumst. 20 minuten. En vertraagd verkeer ook op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en net voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten extra aan de Werken in Temse.
9: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE klaar wakker.
9: Peter Hermans.
11: De tijd van je leven.
8: Een heel fijne morgen.

Bart Kael. Volgens mij zijn er het er veel meer dan 1000. 1000 terrassen in Rome. Als je in Rome luistert naar Radio Bene, dat kan natuurlijk via VRT Max, zoek dan best een plek op in de schaduw. Het is er vandaag heet en zonnig tot 33 graden. En je kan het laat maken. Het kwik blijft er ook vannacht rond de 25 graden hangen.

0: Donna Summer. En dat was ook een magische summer dit jaar. Veel te heet bij momenten. Maar op dit moment herstelt de natuur zich. Er valt hier wat water uit de lucht. Het gras wordt weer groen. Meer moet dat niet zijn. En er hangt iemand aan de lijn. En dat is Erna de Morelle uit Nederinname. Erna, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Peter.
0: Je hebt in de chat op Radio Bene, op VRT Max, een vraag gesteld voor een plaat van onze goede vriend Herbert. Herbert Verhagen. Yo te amo, voor wie wil je ze horen?
1: Voor mijn vriendin Wittin, die 14 dagen in het ziekenhuis gelegen heeft. Die nu ondertussen thuis is, herstellende dus.
0: Ja,
1: met haar lievelingsliedje.
0: Dus ze is thuis, dus het gaat de goede kant op.
1: Ja, ik ga de goede kant op.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Zeg, zij is net als jij, fan van Herbert?
1: Ja.
0: Ja, wanneer ga je naar het volgende optreden kijken, Erna?
1: 10 september.
0: 10 september. Oostraar, dat is nog even. Dan is hij ondertussen een dikke week terug uit vakantie. Want ik zag op zijn Facebookpagina dat hij aan het genieten was van een zonsondergang in Nieuwpoort. Dus vakantie in eigen land.
1: Ik heb dat ook gezien.
0: Heb je dat ook gezien? Goh, dat is toch een chassaar, hè, die Herbert? Ja, dat werd even stil.
1: Topkerel.
0: Topkerel, ik vind dat ook. Ik heb hem heel graag als vriend en als collega. Weet je wat, we gaan hem draaien, Erna. Voor die vriend, voor jouw goede vriendin, die hopelijk beter en beter en beter wordt. Dat ze weer top in orde is en dat ze weer mee kan naar de optredens van Herbert. Erna, fijne dag nog.
1: Dag, Peter.
0: Dag.
2: Wil je ook een frisse doucheplaat?
3: Vraag hem nu aan bij Radio BNE op VRT Max.

0: allemaal opnieuw tijdens de vakantie deze week aan zee in Nieuwpoort. Yo Te Amo, onze doucheplaat. En die ging richting Livien, die aan het herstellen is in Neder-Eename. Zat Livien's vriendin Erna Dermorelle en zet de doucheplaat besteld voor Livien. Dankjewel Erna. Als je zelf ook eens wat wil horen, zo'n nummer dat jou de moed geeft om er stevig tegenaan te gaan, dan kan je dat altijd laten weten in de chat van Radio BNE op VRT Max. Dus VRT Max, daar moet je zijn.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
10: Radio BNN.
11: Ram-a-lam.
12: Ding dong.
11: Ram-a-lam.
12: Ding ding dong.
11: Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding dong. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding.
12: Ram-a-lam-a-lam.

Nee, niet uit de jaren 50 of de jaren 60. Gewoon uit 1978. Ramalama Ding Dong, Rocky Sharp en The Replays op Radio BNE. Het is 7:07. En nu zondag, 23 augustus, maken we de 10 finalisten bekend van de VRT Zomerhit. Tussen 1 en 4 gebeurt dat bij onze vrienden van Radio 2. En jij kan daar een rol bij spelen. Kom samen met Niels Siska en Zita de finalisten opgraven in het strand in Blankenbergen. We worden verwacht, ja, ik mag ook gaan, zie ik hier, om 1 uur op het evenementenstrand achter de studio van onze collega's van Radio 2. Je maakt trouwens kans op een duo-ticket voor de finale van VRT Zomerhit op zaterdag 29 augustus. Dat is dus 1 week verder. Een Golden Circle-ticket zelfs. En zo'n ticket biedt jou een exclusieve plaats vlakbij het podium tijdens de show. Zodra we alle namen kennen van de finalisten, kan je weer beginnen stemmen. Hè? En alle artiesten passeren trouwens volgende week ook nog eens op het podium, net boven de studio van onze collega's van Radio 2 aan zee. Wil je er meer over te weten komen? Dat is heel simpel. VRT Max, daar moet je zijn. Daar klik je VRT Zomerhit aan. Kan je ook stemmen en deelnemen. Dit is ook zo'n Zomerhit uit 1981. Toen waren er nog verschillende categorieën. In de categorie beste Belgische productie was dit de nummer 1. You van Scooter.

0: Pop uit 1981. Scooter met You. Kwartier trager op de binnenring rond Brussel tussen Strombeek en Machelen. Naar Brussel op de E19 tussen Kontich en de Werk in Roemst. 10 minuten verder vanaf Peutje ook 10 minuten. En op de E40 vanaf Sterrebeek ook 10 minuten file. Dan een paar files naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven ook 10 minuten. En op de E19 tussen Mechelen-Noord en de Werk in Roemst 20 minuten. En het vertraagt ook een beetje op de A12 vanaf Aartselaar. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en voorbij de Kennedy-tunnel. En op de N16 richting Willebroek 10 minuten extra aan de werken in Temse.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: VRT Radio Bene.
1: Peter Hermans.

Het komt uit de zomerhit. De zomerhit van 1976. Die hete zomer. Frank Alvin, zo heet de man, daarna niks meer van gehoord. In gedachten was de hit van het jaar, de hit van de zomer van 76. Precies half negen. Dit is Radio WDM.

daarna hebben ze nog eens iets geprobeerd, maar dat lukte niet zo goed. Net als dat een wereldhit in Europa, ook bij ons in Vlaanderen, What I Lie To You. Begin jaren 90 van Charles en Eddie. Met een 5 over half 9. Ken je dit nog? She's crazy like a fool. Wat een vraag. Dit is...

0: Tieste, samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
2: Surf aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis.

0: Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place. Knaldi.
4: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso, omdat elke rit telt.

Vier opa, die Bart Peters. De bevalligste van Radio Bene, dat is zonder twijfel Yannick Bovie. Deze zomer jouw presentator van de Red Pack op zondagavond van 6 tot 8. En in september verlaat hij de zaterdagen opnieuw zalig. Top kerel, die Yannick.

0: het huis waar François Xavier opgroeide. Dat stond waarschijnlijk tussen rozen. Dat hebben we dan weer van Sanne geleerd. Van mevrouw Erik van Eijken. 1966, François scoorde met dit en de dames van Shana. Daar werd nog even over nagedacht. Die waren er nog niet.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.
0: Remo Felix zocht en vond twee zangeressen die de Vlaamse showbiz moesten veranderen. In de loop der jaren veranderde de bezetting, maar Shana bleef Shana. Deze week hoor je ze zoals ze klonken in 1993 op het album Hou van het Leven. Dat doen we ook vandaag met Ademloos.
1: Radio Bene, klaar wakker.
2: Album van de week.

Daar houden we van natuurlijk. Van Veel Amore op de radio en van Dean Martin. Voilà, Radio BNE. Klaar wakker zit erop voor vandaag. Straks veel evergreens en het beste van bij ons op Radio BNE. Om 10 uur is Katrien van Doornen jouw gastvrouw. En daarna in Als de Muren Konden Praten, Anja Dames met William Boeva. Maak er nog een hele fijne donderdag van. En ik ben er morgen weer na het nieuws van 6. Tot dan.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon.
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Na de dagenlange brand in de Hoge Venen zijn het natuurgebied en de omliggende gemeente gisteravond getroffen door hevig onweer en ook door veel wind. Het dorpje Bulingen aan de grens met Duitsland kreeg een tornado over zich heen. Een deel van een huis stortte in, maar niemand raakte gewond. Voor de brandweer komt het onweer bovenop de natuurbrand, waarvoor ze ook al bijna een week zijn ingeschakeld, zegt burgemeester Rainer Stoffels.
1: Er zijn natuurlijk vele bomen omgevallen, maar wat ik moet benadrukken, onze mensen die zijn al sinds 6 dagen betrokken in de brand in de Hoge Venen, dus dat is een bijkomende natuurcatastrofe. En dat is natuurlijk iets wat echt veel nog bijkomende energie gevraagd heeft.
0: In het gebied van de Hoge Venen en de omliggende dorpen viel 40 liter water per vierkante meter. Dat is 2 keer zoveel als de afgelopen 2 maanden. Arnoud Barendse van Camping La Plage, vlakbij de Hoge Venen, vertelt wat hij zag.
2: Ineens werd het heel erg donker en het begon hier flink te waaien en gigantisch te regenen. Zo hard, je kon eigenlijk nog geen 20 meter voor je uitzien. De camping heeft ook dit weer goed doorstaan. Er zijn wel wat takken uit de bomen komen vallen, maar het zijn maar kleintjes. Er werden dus wat brandweerwagens vanaf de Hoge Venen teruggeroepen. Ze moesten bomen van wegen afhalen.
0: De zware onweersbuien van afgelopen nacht hebben ook in verschillende Duitse deelstaten grote schade veroorzaakt. In Rijnland-Palts, vlakbij de Hoge Venen, is een vrouw van 58 overleden toen een boom op haar viel tijdens een wandeling. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn ook onbewoonbaar. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 12 mensen om het leven gekomen en 32 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Oekraïne kan die raketaanvallen nog maar moeilijk tegenhouden omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. De Britse prins Harry en zijn gezin verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. In 2020 waren ze naar de Verenigde Staten verhuisd nadat ze gestopt waren met hun koninklijke rol. Maar nu keren ze dus terug, zegt Katrien van Doornen, die het Britse koningshuis volgt.
3: Ik heb de indruk dat Harry zich nooit thuis heeft gevoeld daar. Hij had daar ook niks te doen. Je zag beelden van hem al surfend. Je zag beelden van hem naar sportwedstrijden gaan, concerten bekijken. En hij heeft altijd gezegd, ik mis mijn roots. Ik wil ook dat mijn kinderen mijn roots kennen, weten waar wij vandaan komen.
0: En op het WK hockey hebben onze Belgische mannen gisteravond gewonnen van Maleisië met 5-3. Tom Boon scoorde 4 keer. De Red Lions zijn geëindigd na Duitsland in hun groep. Ze mogen nu allebei door naar de tweede groepsfase. Dat is een nieuwe ronde waarin ze uitkomen tegen de nummers 1 en 2 van een andere groep. De dag start met buien die trekken van west naar oost. En er kan ook een onweer bij zijn bij temperaturen tot 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
4: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
3: Oh, schat, kijk, die afwerking.
4: Oh, en dat is hier zo stil.
3: Oh, voel eens, het toch niet meer.
4: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
3: Oh.
2: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh,
2: zegt.
5: Oh, Quadro.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar... om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, licht je stil,
6: meneer. Oh, sorry, meneer.
0: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
8: Radio 2.

0: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Code yellow.
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van een van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel ja, via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. In Duitsland is een dode gevallen door de zware onweersbuien van afgelopen nacht. Een vrouw van 58 stierf toen een boom op haar viel. Dat gebeurde vlakbij de Hoge Venen. De vrouw was aan het wandelen. Haar vriendin raakte zwaar gewond. In andere Duitse regio's zijn zeker 60 woningen beschadigd door de storm. Verschillende huizen zijn daar ook onbewoonbaar. In ons land was er een tornado in Bullingen in de provincie Luik. Daar raakte één huis zwaar beschadigd. De bewoner heeft tijdelijk een nieuwe woonst gekregen. Het Chinese ruimtevaartbedrijf Landspace heeft voor het eerst een raket succesvol laten landen op de aarde, zodat die hergebruikt kan worden. Voor China is dat een belangrijke stap om de kloof te verkleinen met SpaceX. Dat is het bedrijf van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Hij kon als eerste een raket veilig weer op de grond brengen voor hergebruik. De raketten brengen satellieten in een baan om de aarde. Met herbruikbare raketten wordt het voor ruimtevaartbedrijven veel goedkoper om satellietnetwerken uit te bouwen. En vanmiddag om 5:00 gaat muziekfestival Pukkelpop officieel van start. Maar de camping opent rond deze tijd al en daarom staat er al een rij festivalgangers. Voor sommigen was het al een hele tocht.
2: Wij zijn vandaag om 4:45 opgestaan.
3: Veel te veel zakken, veel te veel kleren, veel te veel drank, veel te veel eten.
4: Aiki nu
3: wel. Aiki, aan overvloed, ja.
5: Vandaag gaan we eerst de camping opzetten en daarna gaan we naar vrienden. Een beetje voordrinken. En dan komen we terug naar hier voor te feesten.
6: Altijd de eerste. Dan ben je altijd op tijd. Hè? Beter te vroeg als te laat. We gaan er tegenaan.
0: De dag start met buien. Die trekken van west naar oost. En daar kan ook een onweer bij zijn. We halen 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: Iedereen houdt van de zomer.
8: De tijd van je leven.
7: De grootste artiesten.
9: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
7: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
9: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
10: Radio BNE. Alles komt terug, zelfs Prins Harry. Mag ik je vandaag een royale goeiemorgen toewensen?
11: Radio BNE, gewoon genieten.
7: Catherine van Doornen.

ABBA, altijd goed, hè? Of je dat nu 's morgens vroeg draait, 's avonds laat of op de middag. Altijd genieten. Mamma mia, dat was ABBA. Wat een bijzonder nieuws toch weer vandaag. De verloren zoon is terug. De Britse prins Harry en hertogin Meghan die komen na 6 jaar in Amerika terug naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen er vanaf september naar school gaan. Het gras was duidelijk niet groener in Montecito, daar in Californië, dan in het Verenigd Koninkrijk. Mooie foto's ook gezien van prins Gabriel, de jarige prins Gabriel, in de krant, op de socials ook. Wordt vandaag 23 en ter gelegenheid van zijn verjaardag heeft het paleis 4 nieuwe foto's vrijgegeven. Deze keer geen geposeerde beelden in het paleis, maar hoog in de Alpen tijdens een alpine stage. Een van die foto's werd genomen aan de Refuge Albert 1. Dat is een berghut die vernoemd is naar koning Albert, ook trouwens een fervent alpinist. Die hut ligt in het Mont Blanc-massief in Frankrijk op een hoogte van 2706 meter. Dus hij heeft wat moeite moeten doen om daar te kunnen poseren. Koning Albert de Eerste is trouwens de bedovergrootvader van prins Gabriel van België. En zo is die cirkel weer helemaal rond.

Daar zijn wat zakdoeken volgesnoten, mij gedacht. Aline. En daarover werd geweend door Christophe. Het gaat 10 minuten trager op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Machelen. En op de Antwerpse ring moet je een kwartier trager rekenen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file. En dit aan de werken in Temse. Zo is dat.

Dat was Hugo. Ja, ja, Hugo van Nicole, echt waar. In zijn grote doen, It's All Right, heeft een schitterende cd gemaakt met allemaal covers op. En ja, ik moet zeggen, hij bewijst toch nog maar weer eens wat een grote zanger hij is. Hij heeft zijn draai opnieuw gevonden, denk ik. En hij bruist nog van de showbizplannen. Volgend jaar wordt hij 80, maar dat doet hem niks, zegt hij. Zo hoort het.

0: Sempre, sempre toe. Altijd jou, zingen ze. Ik verlang altijd naar jou, maar het heeft niet mogen zijn. Hè. De wegen van Albano en Romina Power zijn uiteindelijk toch uit elkaar gegaan.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: kunnen, hè, op een door de weekse donderdag een beetje cruisen in de wagen, doelloos rondrijden om dan te zien wat er op je pad komt. Hè. Het was een van de favoriete bezigheden van Chuck Berry. Dat was No Particular Place to Go. En als we kijken in het nieuws, dan zien wij dat het Iraanse hoofd van de staat, Ayatollah Khomeini, vandaag... hoeveel jaar geleden is dat? Ik zal het jou straks zeggen. De resolutie 598 van de VN-veiligheidsraad accepteert. Wat staat daarin? Wel, daar stond onder meer in dat er een onmiddellijke wapenstilstand was, het stoppen van alle militaire operaties. En Khomeini stond natuurlijk ook met zijn rug tegen de muur in 1988. De oorlog had mogelijk meer dan 1 miljoen slachtoffers geëist in zijn land. Irak gebruikte dan ook nog chemische wapens. En de Iraanse economie die stond onder heel zware druk. Maar dus door die acceptatie in 1988, zo was dat, kwam er eindelijk een einde aan de Irak-Iran-oorlog. En die duurde bijna 8 jaar.
1: Radio BNE.

Als de voordeur, als er uit de voordeur niet te veel te zien is, dan is dit ook een optie natuurlijk. Locking Out My Back Door van Creedence Clearwater Revival. Trouwens, hoe zit dat met die DAB Plus radio's die we weggeven? Ik heb die voorraadkast nog eens gecheckt daarnet. We hebben er toch nog wel een paar staan. Om het einde van de zomer te vieren, zeg maar. Hè. Dus hoor je verschillende artiesten na elkaar zingen over die zomer, wel, dan is het zaak om zomer te sturen via de pagina van Radio Bene op VRT Max. Daar vind je trouwens ook terug wie een DAB-toestel heeft gewonnen de voorbije dagen.

32 jaar geleden werd er een prachtig trio gevormd. Duitsland, Engeland en België in een muzikaal verbond. Dat waren Juliane Werding, Maggie Riley en Victor Laszlo van bij ons met Engelwiedu.

0: herfst was nog niet eens nodig om die bomen te verkleuren als ik zo naar buiten kijk. Gerard Cox met die diep droeve boodschap. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. Helaas. En dan wordt het ook wat drukker op de weg. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek moet je rekening houden met een kwartier file aan de Werken in Temse. En op de Antwerpse ring moet je 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Anna Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Radio
1: BNN. Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio

0: 1-1 op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, ja, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
7: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
8: Van Bokstal, ligt je stil onder?
7: Sorry meneer.
9: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.

0: uitputtelijk was zijn liefdesdrift in de jaren 70. Marc Hamilton en Comme j'ai toujours envie d'aimer. Het was hem van harte gegund hoor. Maar het mag helaas niet meer zijn voor hem, want hij is één van de zoveel slachtoffers van COVID.
1: Radio BNN. Gewoon genieten.

Ik weet nog altijd niet wat hij ermee wil zeggen. Lee Dorsey met Ja Ja uit begin de jaren 60. En een goede 20 jaar eerder, precies 86 jaar geleden, wordt Leon Trotsky met een bijl aangevallen in zijn huis in Mexico. 3 maanden eerder had Trotsky al een eerdere moordaanslag overleefd. En Trotsky was natuurlijk een van de belangrijkste leiders van de Russische revolutie en de oprichter van het Rode Leger ook. En na Lenins dood raakte hij in een machtsstrijd verwikkeld met Jozef Stalin. Stalin die won die strijd, waarna Trotsky uit de Sovjet-Unie werd verbannen. En na omzwervingen belandde hij zo in Mexico. En Stalin beschouwde Trotsky nog altijd als een van de gevaarlijke politieke tegenstanders, zelfs in ballingschap. Trotsky stierf een dag later na de aanslag.

0: Dat was nog heel even Paul Anka met Love Me Warm and Tender. Een behoorlijk verzoek.
1: Die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles verandert.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

0: Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.
1: Prachtig nummer. Marco Borsato, een nummer van Riccardo Cocciante. Dat was Margherita. En dan gaan we nu naar het nieuws.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
3: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
2: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes.
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
6: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
6: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
6: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
11: Dovi-keuken.
9: Wij maken uw keuken in België.
12: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
13: Dat klinkt als een extra sappige deal.
12: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
13: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
13: Schattig, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
13: Sst, Keet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Dat zegt de politie. Ze werden rond 4 uur opgeroepen en vonden een persoon met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Voorlopig is nog geen verdachte opgepakt. De gemeente Lennik in Vlaams-Brabant trekt naar de rechtbank tegen de geluidsoverlast van de luchthaven in Zaventem. Het voorbije jaar nam de hinder in Lennik, maar ook in Dilbeek en andere randgemeenten en in Brussel sterk toe door het intensere gebruik van één van de vliegroutes. Volgens Irina de Knop, de burgemeester van Lennik, moet de last beter gespreid worden.
1: Dat men het gebruik van die route inperkt tot datgene waarvoor ze bedoeld is. Met name een uitzonderingsroute die enkel gebruikt wordt bij sterke oostenwind. Het mooiste zou zijn natuurlijk dat er een degelijk spreidingsplan komt waar de hinder mooi gespreid wordt. Maar ja, nu ga je eigenlijk enkele gemeenten en dan nog wel via Brussel de dichtstbevolkte gemeenten gaan impacteren.
0: Ook de Brusselse regering stapte al naar de rechtbank. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, vlak voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen ook duurder. Je betaalt ruim 3 eurocent meer voor een liter. En een liter kost dan nog maximaal 2,3 euro. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. In Duitsland zijn deze zomer ongeveer 14.000 mensen gestorven door de hitte. Dat is het hoogste aantal in 10 jaar. Meer dan 10.000 van de slachtoffers zijn ouder dan 75 jaar. De dodelijkste periode was eind juni, toen het op sommige plaatsen meer dan 41 graden werd. Experts zeggen dat het werkelijke aantal slachtoffers vast nog wat hoger kan liggen. En in de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem graag inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. Het is wisselvallig met kans op buien. Lokaal kan dat een onweer zijn bij 23 graden. Morgen ook nog veel wolken en felle buien bij 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel. Op de E429 van Doornik naar Brussel is er een half uur file tussen Halle en Lembeek. Daar is door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file aan de werken in Temse. En op de Antwerpse ring ook 20 minuten richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de A12 naar Brussel is er hinder door een defect voertuig en dat staat in Wilrijk.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
6: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

om de route volgen die Jacques Dutronc daarnet voor ons heeft uitgestippeld. Hè. Maar om nu om 5 uur te gaan ronddwalen in Parijs, ik weet niet of dat zo'n strak plan is. Dan we naar Nederland nu, met Toontje Lager.

Als je dat met zo'n piepstemmetje zegt, dan weet ik niet of dat om te lachen is of niet. Dana, dat was 10cc. Precies 129 jaar geleden ontdekte een Britse legerarts dat tropische steekmuggen de overbrenger zijn van malaria. Die muggen die brengen malaria over via een parasiet. Niet via het insect zelf eigenlijk. Die parasieten die worden overgedragen door geïnfecteerde vrouwelijke muggen. En die parasieten die ontwikkelen zich dan in die mug. En daarna zijn ze aanwezig ook in de speekselklieren van die mug. Dus wanneer diezelfde mug iemand steekt, spuit ze een kleine hoeveelheid speeksel in de huid. En met dat speeksel komen ook die malaria-parasieten in het lichaam terecht. Ik zou bijna zeggen, zo eenvoudig kan dat zijn. Maar dat is het natuurlijk niet. Hè. Maar goed, we gaan eens heel even luisteren naar een liedje dat komt uit een musical. De Vlaamse versie van de musical Romeo en Julia. Dit zijn Davy Gillis, Dieter Verhagen en Mark Thijsmans. Zij zingen samen De Koningen. Ik heb dat toen live gezien, dat is al een tijd geleden. Het was prachtig.

0: The Days of Pearly Spencer, en die days, die waren niet van de poes, zo te horen. Dat was David McWilliams.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
8: Nee, schat, het is meun.
6: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
11: Check.
10: De DJ checkt voor je tickets koopt.
11: Oké, check.
10: En social media checkt voor je op date gaat.
11: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
10: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
11: Check.
10: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
12: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
15: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...

Ze is goed en ze is van bij ons. Birte met Everybody Wants to Fly. Rosanne Timmerman uit Merelbeke vraagt waar zie ik de winnaars van de DAB Plus radio's die jullie weggeven. Wel, dat is niet moeilijk, hè. Dat is allemaal terug te vinden op de pagina van Radio Bene op VRT Max. Zie je daar ergens vuurwerk op die pagina? Wel, daar moet je zijn. We gaan terug naar begin van de jaren 80. Toen vrolijkte deze jongeman jou en ook mijn dagen op met zijn mooie stemgeluid. Dit is Paul Young met Come Back and Stay.

Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar hier word ik nu altijd vrolijk van, zie je? Susanna, veel heeft de kunst. Op de E429 van Doornik naar Brussel is er bijna een half uur file tussen Halle en Limbeek. Dat komt door een ongeval. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek is dat 20 minuten aan de werken in Temse. Op de A12 naar Antwerpen moet je 10 minuten erbij rekenen tussen Boom en Aartraar door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Brussel is er dan weer hinder door een defect voertuig en dat in Wilrijk. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout.

Bijzonder verhaal eigenlijk. De zanger van Mr. Big schreef dit toen hij 16, 17 jaar oud was. Geïnspireerd door een meisje op wie hij verliefd was, maar die hem alleen als vriend zag. En het was nooit de bedoeling om dat uit te brengen als single, dit liedje. Mr. Big stond namelijk

0: Ik garant voor stevig gitaarwerk. Niks zoals dit dus, maar waar. Het werd een wereldwijde nummer 1 hit. To Be With You van Mr. Big.
1: Radio BNE.

0: prachtige stem toch, die stem van Cliff Richard? Klinkt een beetje als thee met een lepeltje honing in. En we kunnen dat af en toe gebruiken allemaal. Heerlijk!
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
4: Allee, zeg eens iets, Bruno.
5: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
5: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
4: Bruno.
6: Mobile Vikings.
7: Knaldi.
8: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
9: Zij de Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
10: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
9: Of dingen, hè, bougie burgers.
10: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
9: Oké. Okay.
10: Waarom neemde jij nu nog een burger?
9: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

Schitterend lied, hè? Maakt altijd indruk. Als ik het hoor op de radio, dan denk ik, god, wat een mooi lied is dat toch. Kronenburg Park. Dat was Frank Boeien. Toch maar even zeggen. Twijfel er nog altijd over of je zou afzakken om naar Radio Bene, de Red Pack live in concert Best of Christmas te gaan in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Wel, de laatste tickets, moet ik zeggen, vliegen de deur uit. Zeker de middagvoorstelling, die is al bijna helemaal uitverkocht. Dus wil je erbij zijn bij de Best of en ook een allerlaatste keer. Echt waar, de mooiste Red Pack evergreens. Wel, dan moet je niet langer twijfelen. Op de affiche Helmoet Lotti, Lies, Yannick Bouffy, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex en onze Vanessa van Hoven. Daarvoor alleen al zou ik afzakken. Mis je kans niet en ga naar het Radio Bene kanaal op VRT Max. Daarvoor kan je terecht, daar kan je terecht voor tickets voor Radio Bene, de Red Pack Live in Concert. Ga het maar eens opzoeken. Dat alles, dat grote feest, is op zondag 8 november.

Wees maar gerust dat het een wild world is, gelijk heeft hij die Cat Stevens. Straks in Als de Muren Konden Praten praat Anja met comedian William Boeva. Zeer fijne mens, zit vol van wijsheden. Is ook ervaringsdeskundige natuurlijk, hè, als het gaat op minderheden. Heel graag, tot morgen wat mij betreft.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En? Wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Radio BNE.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. En de tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. In het Verenigd Koninkrijk wordt verrast gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. 6 jaar geleden is hij met zijn vrouw Meghan Markle naar de Verenigde Staten verhuisd, maar nu keren ze dus terug, onder meer om hun kinderen school te laten lopen in het Verenigd Koninkrijk. Het nieuws lokt verbaasde reacties uit, zegt Engelandkenner Harry de Pape.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen en de reacties zijn er van, joepie, hij is terug, lees je hier en daar. Maar ook hier en daar, oh nee, hij is terug. Harry heeft de voorbije jaren natuurlijk wel wat modder gegooid naar de koninklijke familie en ook in de richting van het Verenigd Koninkrijk zelf. En men vreest dus dat er misschien opnieuw heibel zou kunnen opduiken.
0: In de Brusselse gemeente Anderlecht is de voorbije nacht iemand gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd om 4 uur opgeroepen en vond iemand met een schotwonde in het been. Die is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. De tijgermug is dit jaar op 4 nieuwe plaatsen voor het eerst waargenomen. Dat zegt Gezondheidsinstituut Genzano. Het gaat om de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, Kuurne in West-Vlaanderen en Ewaille in de provincie Luik. De tijgermug kan gevaarlijke virussen overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. De mug wordt ook nog steeds gemeld in 8 andere gemeentes in ons land, waar ze vroeger ook al voorkwamen, zegt wetenschapper Marie Hermie.
2: De eitjes die door de tijgermug aan het einde van het seizoen gelegd worden, die zijn resistent tegen droogte en koude en overleven zo de winter. Nu, verschillende locaties waar de tijgermug al meerdere jaren gevonden wordt, daarvan veronderstellen we of hebben we al kunnen aantonen dat de tijgermug overwintert. Als die tijgermug hier overwintert en die populaties breiden zich verder uit, dan krijgen die een aantal wat kan leiden tot overdracht van ziektes als er dan mensen besmet zijn in die zones.
0: Genzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug zeker te melden op muggensurveillance.be. Bpost gaat extra investeren in nieuwe dubbeldektrailers. Dat zijn vrachtwagens met 2 verdiepingen laadruimte. Daarin kunnen 60% meer pakjes vervoerd worden dan in een gewone vrachtwagen. Het postbedrijf heeft al 50 van die trailers en hoopt er tegen november 19 bij te hebben, net voor de drukke eindejaarsperiode. Vorig jaar in december leverde Bpost meer dan 800.000 pakjes per dag. Diesel wordt morgen duurder. Een liter kost dan maximaal 2,3 euro. En dat is een stijging van ruim 3 eurocent. Diesel om je huis te verwarmen wordt dan weer licht goedkoper. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht nu al zeker 13 mensen om het leven gekomen. Nog eens 40 anderen raakten gewond. Bij de aanvallen zijn een kinderziekenhuis en verschillende appartementsgebouwen geraakt. Het Russische leger bevestigt de aanvallen, maar zegt dat het ging om verschillende militaire doelwitten. De laatste weken heeft Oekraïne het steeds moeilijker om de Russische aanvallen tegen te houden, omdat ze een tekort hebben aan luchtafweersystemen. Ook Noord-Korea heeft vandaag verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat melden zowel het Japanse als het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie. Volgens Japan zijn de projectielen neergekomen in de Japanse zee. De timing van de raketlancering is opvallend. Zo heeft de Amerikaanse president Trump gisteren aangekondigd dat hij dit jaar nog de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Vorige week had Trump ook al de geplande militaire oefeningen met Zuid-Korea fors ingekort, ook al is dat een belangrijke partner van de VS in Azië. In de Formule 1 heeft de Nederlander Max Verstappen zijn contract bij zijn ploeg Red Bull verlengd tot 2030. Dat is opvallend, want Verstappen is al maanden kritisch over de grote veranderingen die er dit seizoen plaatsvonden binnen de Formule 1. De viervoudige wereldkampioen dreigde zelfs om te stoppen. Ook andere teams wilden hem inlijven, maar nu heeft de Nederlander zijn overeenkomst, die nog liep tot eind volgend seizoen, dus met 2 jaar verlengd. En het muziekfestival Pukkelpop gaat officieel van start in Kiebit bij Hasselt. De camping is al open. Helene van der Beke is de eerste kampeerders gaan verwelkomen.
3: Het festivalterrein is nog verlaten, maar backstage rijden vrachtwagens af en aan. En de steenweg loopt vol bepakte jongeren.
4: 4:30 uit ons bed, met het veel te zware bolderkar die niet zo goed rijdt eigenlijk.
3: Overal kampeerstoeltjes rond de ingang, want ze hebben een plan.
5: Mijn vriendinnen zijn in de camping een tent aan het opzetten en ik ben de wachter van de spullen. Drank, kleren, eten, stoeltjes.
3: Er is hier veel door gras, maar de modder valt mee. Alleen die tent is wat moeilijker. Maar met deze tips komt het allemaal goed.
6: Goed hydrateren, ja. Goed eten. Toch een beetje proberen te slapen. Niet op tenten vallen.
7: Ervaring?
6: Ja, er is al ooit eens iemand bij ons in de tenten gevallen. Maar dat is niet leuk als er dan iemand in ligt, hè. Ja.
5: Genoeg water drinken.
8: Ja, één pintje kan ik wel.
3: Het festivalterrein gaat om 6 uur vanavond open.
0: We krijgen eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Ook zaterdag nog veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkomst van prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er alles over in de app van VRT Nieuws.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
11: Radio BNE. Kan wel zijn dat ik een beetje tegen u wat dialect ga praten.
12: Ga klappen.
11: Ja. Als ik mij op mijn gemak voel bij iemand, dan gebeurt dat nogal snel.
12: Dat is goed, dan doe ik mee, hè, Barbara.
9: Radio BNE.
13: Mooi, hebben ons best gedaan, zullen, om niet te veel campus te klappen. Vanmiddag thuis bij Barbara Dix.
14: Als de muren konden praten.
9: Anja Daams.

0: Sweet Soul Music van Arthur Conley. Barbara Dex woont al 25 jaar samen met haar gezin in Mol. Ze woont eigenlijk niet zo heel ver van mijn ouderlijk huis. Ik ben er destijds weggetrokken. Zij is er gebleven. Ik vroeg haar of ze zich zou kunnen inbeelden dat ze ooit buiten de Kempen zou gaan wonen.
1: Nee, echt niet. En de Kempen, nu zeker Mol, is niet de meest perfecte verbinding op onze Vlaamse wegen als je van de kust of van het Brusselse komt. Hè, als ik moet gaan optreden en 's nachts naar huis komen. Maar ik kom gewoon heel graag naar huis en ik doe die rit ongelooflijk graag. Dat is ook zo'n moment dat ik mijn kop kan leegmaken in die auto en dan kom ik hier en dan denk ik... Rust.
0: De kinderen die wonen nog in huis?
1: De oudste niet meer.
0: Ah, nee?
1: Ja. Allee, die komt nog heel vaak naar huis in het weekend, hè?
0: Ja.
1: Dus die kamer wordt nog wel gebruikt, hè? Ik kan het toch ook niet loslaten, want die is in Antwerpen beginnen werken. Heeft in Antwerpen ook een appartementje gezocht. Maar die komt heel vaak vrijdags naar huis en zondags of zelfs maandagochtends rijdt hij terug naar Antwerpen.
0: Want woont hij samen?
1: Nee. Maar hij vindt het daar de max, hè. Het is daar geweldig in Antwerpen. Maar ja, hier is dat zo rust en het is toch nog anders, denk ik, dan in de stad.
0: Ja, absoluut. En vond je het moeilijk?
1: Ik vind het voorlopig nog niet echt moeilijk, omdat ik weet dat hem ook gewoon bijna elk weekend naar huis komt.
0: Hij komt ze naar was brengen.
1: Ja. En ik ben zelf ook ik ben ook zo druk bezig en door de week ook in de winkel en met optredens. Want dan vaak, als dan is een druk weekend en dan zie ik hem zelf soms niet. Maar het idee gewoon erachter dat hem eens even thuis is, is voor mij ook al heel fijn. Ja. Dat geeft mij een fijn gevoel.
0: Want toen hij zei van, ik ga weg... Dacht je toen, oh, nu toch nog niet?
1: Goh, eigenlijk niet. Want je voelt dat op een gegeven moment dat die daar klaar voor zijn en dat...
0: Is dat zo?
1: Ja, ja? Ik vind dat wel. Weet je, die worden... Allee, dat zijn gewoon onze twee kinderen. Dat zijn geen kinderen meer, dat zijn volwassen mannen.
0: Dat zijn 20 jaar, hè? Ja.
1: En je voelt dat die hun eigen mening hebben en hun eigen manier van... Ja, leven en... Ja, ik vond voor onze Wout, denk ik, en ook voor hem, maar ook voor ons... En dat is goed. Was tijd dat hem zo eens op zijn eigen ging wonen.
0: Ja? Ja. Want zijn de jongens streng opgevoed?
1: Hier moet wel geluisterd worden. Ja. Hmm. Je moet geluisterd worden.
0: En dat is laat thuis en...
1: Dat niet. Maar hier... wij willen wel respect hier in huis... Van ons naar hun toe, maar ook omgekeerd. En we wonen hier met vieren. En dat is een groot huis. En ze mogen heel veel. Maar daar tegenover staan wel wat afspraken. Dus als wij nu iets vragen aan de jongens... kan de ene nu bijvoorbeeld te boven eens poetsen? Dan doen ze dat wel. Streng? Is dat streng? Ik weet dat niet. Dat is gewoon... Ja, respectvol en weten waar alles in de haak zit en waar alles kost en wat je zelf kunt doen. En wat je zelf doet, doe je beter meestal.
0: Ja,
1: hè? Dus
0: ja.
1: Dat is een spreuk die zeker, waar dat zeker waarheid achter zit. Dus we hebben zoiets van... En hij doet dat keigoed, want ik ben nu... Een paar weken terug moest ik een weekend in Antwerpen optreden. Hij was hier in Mol. En ik zeg, weet je wat, geef de sleutel maar mee als mama in uw appartement slapen. En ik dacht al van, ai, ai, ai, hoe ga ik dat daar
0: vinden?
1: Maar dat was echt, hè. Dat is daar veel properder als die kamer hierboven, hè.
0: Maar goed.
1: Ik ben echt blij.
0: Ja.
1: En weet je, hier is dat natuurlijk... Ja, als mama die zal dat wel doen. Maar daar moet hij dat zelf doen, hè.
0: Ja, daar hoop ik ook op later.
1: Ja, het is echt ongelooflijk. Ik was aangenaam verrast. Ja.
0: Trouwens toch ook even vertellen dat je mijn hele babbel met Barbara Dex kan beluisteren in de podcast Als de Muren Konden Praten. En die staat online op VRT Max. En hoe ouder ik word, hoe meer weemoedig ik luister naar liedjes als deze. Dit is Barbara samen met Lucas van den Einde over de Kempen.

0: Er mis was, speelde na de mis onze harmonie. Forse marsmuziek voor een baktrappist gedronken bij Julie.
1: En van klein tot groot kende iedereen, toen nog iedereen. Van den Bosberg tot de Vennestraat.

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag.

0: Treintje spelen, de Locomotion met Little Eva. Vanmorgen op de koffie bij Barbara Dex in Mol. In een huis in Zuiderse stijl.
1: Ja, het heeft wat Zuiderse looks. Het is zo wat Provence stijl. We waren zoveel jaar geleden helemaal in de ban van Zuid-Frankrijk. Nu nog steeds, hè, in Spanje ook. Ik denk, moest ik nu opnieuw bouwen, dat ik het wel een beetje anders zou doen. Maar ja, we vinden het wel gezellig.
2: Oh,
1: het
2: is schoon.
1: Creëert wel gezelligheid en een bepaalde stijl wat je niet overal ziet. Dus,
3: Komt erin. Ik ben een haakje speciaal aangestoken.
2: Oh, gezellig.
1: Ja, ik hou van gezelligheid, hè. Ja, is het oké dat ik de hond binnenlaat?
2: Oh, graag.
1: Ja, want die wil heel graag dag komen zeggen, maar... Ze is nogal een beetje hevig. Ze is ook een Spanjaard trouwens. Ze hebben in Spanje gehaald. Ze gaat even heel hevig zijn. 5 minuten, ze doet niks. Maar ze doet echt niks. Maar door de hevigheid kunnen ze soms zo wel eens hebben van... Oei, wat doet ze nu? Want ja, ze is heel hevig.
2: En hoe heet ze?
1: Guapa.
2: Guapa, mooi meisje.
1: Ja, we hebben ze een Spaanse naam gegeven. Ze was 4 maanden als we ze uit het asiel in Spanje hebben gehaald. En we dachten... Dat moet gewoon een Spaanse naam krijgen. Hè?
2: Dat is geen windhond, hè? Nee. Waarom dan uit Spanje?
1: Wij gaan altijd... de laatste 10 jaar gaan wij naar Spanje op vakantie. Naar de regio Altea. Dat is eigenlijk net boven de kanten van Benidorm. Mm-hmm. En als wij daar zijn, dan gaan wij meestal naar het asiel voeding brengen. Voor het asiel te steunen. Dat is allemaal vrijwilligerswerk daar. Die asielen die puilen uit van katten en honden. En ik kan dat nooit niet over mijn hart krijgen. Dus wij kopen daar altijd in de supermarkt grote zakken dierenvoeding. En dat doen we dan uit het asiel. Maar we zijn dus een jaar met onze kinderen geweest. En je voelt het al aankomen. Er zaten heel veel puppies op dat moment. Ja, en zij sprong daaruit en onze kinderen direct zo van... Oh, mogen we die niet mee naar huis pakken? Want ja, je mocht dan tussen die puppiekjes lopen, je mocht die eens vastpakken. En ja, onze kinderen waren direct verkocht aan haar. Ze heeft zo 4 witte pootjes, ze heeft precies zo in een pot verf gezeten. Allee, ze is zo... Maar ondertussen is ze... Zij wordt 7 in april, ondertussen al. Dus die is al even bij ons hier, maar dat is dus die mag alles, hè. Dat is de queen of the house.
2: Ziet het wel.
1: Ik ga ze binnenlaten, want ze zit niet graag in de kou. Het is ook een Spanjaard, hè. Ze zit graag in... Ze gaat even
0: Hela.
1: Zo doen.
0: Hela.
2: Ja, zie. Hé, hey. Dag meisje.
1: Nee, even dag zeggen. Ja. Tegen de mensen. En dan krijgt ze zelfs een cookie, hè.
4: Radio BD. De tijd.
5: De tijd.
4: Van

0: Groot verlangen van Clouseau en Ingeborg. Barbara Dex die heeft heel haar carrière een goede balans gehad tussen werken en familie. Vond ze heel belangrijk. Belangrijk dat haar jongens opgroeiden in een warm nest. Iets wat zij ook meegekregen heeft bij haar thuis. Hoewel de opvoeding vroeger bij haar thuis toch meer op de schouders van haar moeder terechtkwam.
1: Bij ons thuis, ja, dat was vooral ons mama. Ons papa zagen wij wel niet zoveel. Die was vaak de baan op. Ik was ook wel iemand die, ik denk dat ons mama dat wel kan beamen, die ons mama wel veel hielp ook in het huishouden. Ik was iemand die zo op een gegeven moment zelfs mijn broer en mijn zus boterhammen smeerde voor naar school mee te nemen.
2: Och,
1: ja, ik was wel iemand die zo, of die 's ochtends de keuken al oprommelde voordat ons mama uit haar bed kwam.
2: Amai.
1: Ja, ik was zo wel iemand.
2: En waarom dan? Wat ging het
1: allemaal goed? Omdat ik die wou helpen. Omdat, ja, weet je, die mama en papa kozen voor 3 kinderen. En ons papa was heel vaak weg. En als die dan s'avonds thuis kwam, dan zagen wij die zo nog wel eens even.
2: Want jij bent toch meer een papa's kindje, niet?
1: Ik ben, ja, dat denken de meesten. Omdat ik met ons vader ook gewoon jaren de baan heb op geweest. En ons vader heeft mij ook jaren begeleid in de muziek. En omdat wij dezelfde passie delen. En pas op, ik zat heel vaak op vaders schoot. Hè. Mm-hmm. Maar het neemt niet weg dat ik met ons mama eigenlijk ook een ongelooflijke goede band heb. Dat is eigenlijk zo. En ook met mijn zus. Dat is gelijk een... Ja, moet ik dat zeggen? Dat is zo de beste vriendin, hè, als moeder van
2: is
1: mij.
2: Is dat waar?
1: Ja, ik kan tegen ons mama alles zeggen.
2: Want jullie doen echt alles samen, denk ik, met de familie, hè?
1: Wij doen heel veel samen. Ja. Samen op vakantie gaan, samen feesten.
2: En waren er dan vroeger, als jouw vader heel veel optreden was, zo'n momenten dat hij er toch was voor jullie? Zo bewust was?
1: Maar dat was voor ons normaal, hè?
2: Ja.
1: Ik heb niet anders geweten dat onze papa ging optreden en 's nachts thuis kwam. En dan heeft hij op een gegeven moment ook nog een horecazaak gehad in Kasterlee. Ja. Dus dat was ook een zwaar leven, hè. Och, dat was ook niet zo evident. Maar het neemt niet weg dat als hij thuis was, dat gewoon iemand was die ons dood graag had en zag. En die liefde, ja, je kreeg dat gewoon mee, hè.
2: Ja, dat is een hele warme man.
1: Oh, dat is niet normaal, hè.
2: Ja, ja.
1: Maar voor iedereen.
2: Ja, want ze worden wat ouder, hè.
1: Ja, ze worden ouder. Ja.
2: Ben je daar bang? Ja, ben je bang aan de toekomst?
1: Ja. Ik ben daar heel bang voor. Ik geef dat heel eerlijk toe. Ik heb gezien wat het teweeg bracht als onkel Julien, Jules Cabas, overleden is. Dat was heel plots. Dat zijn klappen voor de ganse familie. Maar voor onze papa was dat... Ja... Verschrikkelijk. Afgeven, ja, dat doet hij niet graag. Hè? Maar dat is de realiteit. En er komt nieuw leven in de plaats. Maar... Ja... Het is toch... Ja, ik heb me bang van.

0: kiest hij samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week Dreft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

0: met ABBA. Altijd een goede playlist. Take a chance on me. En ook een playlist met muziek van Barbara Dex. Barbara werd in Vlaanderen plots beroemd in 1993... toen ze voor ons land in Dublin mocht gaan zingen tijdens het Eurovisie Songfestival. Ondertussen een gevestigde waarde in de muziekwereld hier. Maar van heel dat showbiz gegeven is in huis weinig te zien. Buiten dan één foto aan haar bureau.
1: Dat is dus de moet ik dat zeggen? Dat is een foto uit de fotoshoot van Dex in het Groot. En ik moest op een gegeven moment een optreden doen. En die organisator die had dat gemaakt, dat laten maken. En dat hing zo op het podium. Hè. En hij zegt, ja, elke artiest die hier komt, laten wij zo'n foto van uitvergroten. En op zo'n soort canvas. En die krijgen dat mee. Ik zeg, hoe krijg ik dat mee? Ik zeg, dat krijg ik niet in de notto. Ja, dus heb ik oude zetels, dat krijg ik nog niet in de notto, hè. En zo groot, ja, het is best wel groot. Ja. En dan kwam ik daarmee thuis en dan zei ik tegen Patrick, allee, wat moeten we hier dan hangen? Want wij hebben zo lage muren en ons plafond is met houten eikenbalken. Dus allee, ik heb niet echt van die hoge witte muren of zo. Dus deze was de enige plek.
2: Maar dat is super mooi. Dat
1: ja,
2: ben jij.
1: Het is eigenlijk nog schoon hier zo. Ja. Ja, het hangt hier goed.
2: Dan ben jij in een wit kleed voor een meer.
1: Dat is de Lommelse Sahara.
2: Ah.
1: Bij zonsondergang.
2: Ik vind het wel opmerkelijk dat hier wel niks van het Songfestival of zo staat. Hè? De kinderen hangen hier aan de muur. Ja. Maar dat is het ook, hè?
1: Dat heeft niks met mijn thuis te maken, hè, het Songfestival.
2: Is dat,
1: hè?
2: Ja?
1: Ik ga dat ongelooflijk...
2: De hond.
1: De hond komt eens wat rare geluiden maken. En is wat flitsen en killen. Ja. Ik heb daar heel veel materiaal nog van. Hè. Mm-hmm. Ik heb... Ons mama die heeft in een tijd alles bijgehouden. Van krantenartikelen tot... En ik heb al die kaften gekregen. Dus die zitten in de kelder. Maar de kelder zit vol, hè.
2: Ja.
1: Het scheelt bijna niet veel. Dus ik heb dat allemaal wel. Ja. Maar ja, ik weet dat niet. Dat is zoiets... Mijn leven gaat ook verder. En die kinderen zijn gewoon... Als ik thuis ben, is dat hier gewoon thuis. Mijn man en mijn kinderen en familie en vrienden. Oeh. En dat Songfestival, dat is als ik ga optreden, word ik dat...
2: Ja.
1: Ja, ik hoef dat hier thuis zo niet. Ik weet dat niet.

0: Ondertussen iemand als jij van Barbara Dex. Barbara heeft niet alleen een carrière uitgebouwd in de muziekwereld. Ze heeft in Mol ondertussen ook al een paar jaar haar eigen kledingwinkel. Want ja, mode is nog altijd haar grote passie.
1: Goh, ik heb mode en kleding gestudeerd, hè.
0: Ja.
1: En ja, aangezien ik dat gestudeerd had, was dat altijd wel mijn ultieme droom, zo op een of andere manier. Want dat zingen, ja, daar ben ik ingerold, hè. Mm-hmm. In een tijd, hè. Dat was ons vader die mij had ingezonden voor een song, voor het Songfestival. En zo is die een bal beginnen rollen. Maar wat fashion betreft, ja, dat was zo iets van, oh, als ik ooit de kans krijg, wil ik dat doen. En dan heb ik wel momenten gehad. Ik heb denk ik ondertussen heb ik bijna 6 jaar die winkel. En daarvoor, moet ook wel dik 5, 6 jaar geleden zijn. Dus pak een 12, 13 jaar geleden had ik al eens het gevoel van, precies toch een boutiqueje beginnen. En komt dat dan omdat het misschien muzikaal wat minder ging? Dat kan. Omdat je voelt dat je wat meer tijd krijgt, die kinderen worden wat groter, wat zelfstandiger. Maar dan was ik zoveel jaar geleden eens gaan informeren en toen dacht ik van, oh, alles is veel te duur, ik begin daar niet mee. Oh. Mm-hmm. En dat is weer zo'n stap. En ja, dat is dan ook weer zoiets dat ik durf dat dan ook precies niet.
2: Dat is ook de Kempen.
1: Ja, ja.
2: Dat is echt de Kempen.
1: Dat is echt, hè.
2: Ja, ja.
1: En toch heb ik dat dan bijna, dikke 5 jaar geleden gedaan. En ik heb er nog geen seconde spijt van. Mm-hmm. Ik wil echt nog een boutiqueje waar ik mensen gewoon, dat mensen tot bij mij komen. Ik ben echt, hoe vaak ik nu nog moet aanhoren van, ja, oh, wij durven niet gauw, wij durven niet naar uw boutique komen, want wij denken dat jij veel te duur bent en dat jij, dat jij zo nogal een ja.
2: Nee.
1: Ik zeg, en dan denk ik, maar allee.
2: Nee.
1: Ja, maar dat,
2: allee, is dat waar?
1: Ja, toch? Ja. Ja. Dus ik wil gewoon fysiek boutique zijn en blijven. En mensen, klanten de kans geven om zo echt zo nog eens iets te passen. Ik doe dat. Ik vind dat ook
2: het tofste. Zo dus, online, ik vind dat verschrikkelijk.
1: En een tasje koffie of een glasje kava. Of maak daar gewoon een fijn gebeuren van.
2: Ja. Zeg Barbara, ik ga jou een paar stellingen voorleggen. Mm-hmm. Jij moet zeggen thuis of op een ander.
1: Oeh.
2: Ja. Eten.
1: Oh, dat vind ik al heel moeilijk. Ja, vroeger zou ik gezegd hebben thuis. Hè? Maar nu dat de kinderen wat groter zijn en minder thuis zijn, dan zeg ik tegen mijn man, uit eten. Hè?
2: Ja?
1: Ja, ik kan daar wel van genieten.
2: Ja.
1: Van te gaan uiteten. Pas op, ik eet ook heel graag thuis, maar als de kinderen thuis zijn. Ook gewoon, we hebben tijd, lekker koken, hier
2: En wat
1: thuis.
2: Wie kookt hier?
1: Allebei.
2: Ah, oké. Okay,
1: ja, cool. En meestal, als we mensen op bezoek krijgen, dan kookt mijn man. Want mijn man heeft wel, Patrick heeft kokschool gevolgd in avondonderwijs. Dus die maakt dan zo wat, dat is zo wat anders dan patatjes met groentjes en vlees. Hè?
2: Want ben je, ja, dus de koffiekoekjes zijn er. Ik heb je toch al zien snoepen.
1: Ik ga nog even pakken nu dat je het zegt. Godverdorie.
2: Ja, ben je daar nog mee bezig? Je bent ooit vermagerd en eigenlijk niet meer bijgekomen. Hè?
1: Nu met mijn menopauze wel. Hè?
2: Oh, is het waar?
1: Ja, ik ben toch wel 5 kilo, 6 kilo verdikt.
2: Oké, want heb jij de maag?
1: Nee.
2: Heb jij niet meer?
1: Nee, ik heb niks meer.
2: Amai, dus dat is allemaal natuurlijk gebleven door anders te gaan eten.
1: En sporten, hè. En ik moet daar echt op letten, hè.
2: En wat wil dat dan zeggen, opletten?
1: Ik kan bijvoorbeeld een week op vakantie gaan en 3, 4 kilo bijkomen. Hè. Maar dan, als ik dan terug ben, dan probeer ik die er ook gewoon carrément af te doen. Hè.

0: Ma Baker, ze hield hem bezig destijds, die van Bonnie M. De brief. Barbara Dex heb ik gevraagd om in de toekomst te kijken. Hè. Stel dat ik haar over 20 jaar een mail of een brief zou sturen met de vraag, Barbara, hoe gaat het met jou? Welk antwoord ga ik dan krijgen?
1: Hey Anja, oh wat lang geleden. Oh, dat is nou stof om nog eens iets van u te horen. Hè. Hoe gaat het met u? Ja, met mij gaat alles super. Hè. Ik woon nog steeds in Mol met Patrick. En onze kinderen zijn ondertussen het huis uit. Je loopt hier al wel eens een kleine rond. Ja, ook wel wat tegenslag gekend met mijn ouders. Maar dat hoort bij het leven zeker. Ik zing nog regelmatig her en der in Vlaanderen. Dat kan ik natuurlijk niet laten, hè, dat weet hè. Maar voor de rest rustig aan en genieten van de kleine dingen in het leven. We moeten nog eens afspreken, zeg. Iets gaan drinken of een appeke eten, wat bijkletsen. Je bent altijd welkom, hè. Doei.
2: Radio Bene.
3: Als de muren konden praten.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Radio Bene. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 1 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De Britten zijn verrast dat prins Harry en zijn gezin terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk. De tijgermug rukt op in ons land. De mug is opnieuw op 4 nieuwe plaatsen ontdekt. En de brand in de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. In het Verenigd Koninkrijk wordt verbaasd gereageerd op de terugkeer van prins Harry en zijn gezin. Die verlieten het land 6 jaar geleden om meer privacy te hebben. Harry zou ook geen contact meer hebben met zijn broer, kroonprins William. Maar gisteren raakte bekend dat ze onverwachts toch opnieuw in het Verenigd Koninkrijk gaan wonen. Uitleg door Filip Heijmans.
1: Compleet verrast, hè? Dus dit zag niemand aankomen.
2: Een grote verrassing dus volgens Engelandkenner Harry de Pape. Want al sinds 2020 wonen prins Harry en zijn vrouw, de Amerikaanse actrice Meghan Markle, niet meer in het Verenigd Koninkrijk. Ze verlieten het land onder meer om de roddelpers te ontvluchten en een rustiger gezinsleven te hebben.
3: That I would step my family back. To take a step forward into what I hope can be a more peaceful life.
2: Meghan Markle klaagde ook over racisme binnen het koningshuis en over de online haat die ze over zich heen kreeg.
4: The bulk of the bullying and abuse that I was experiencing in social media and online was when I was pregnant.
2: Na een korte stop in Canada gingen ze in de Verenigde Staten wonen. Maar afgelopen weekend lieten ze dus aan koning Charles weten dat ze terugkeren. Hij zou blij reageren, al geldt dat mogelijk niet voor Harry's broer William, met wie hij op gespannen voet leeft. Volgens kenner Harry de Pape wordt de beveiliging van het gezin nu de grootste uitdaging.
1: Harry is dan wel geen working royal niet meer. Hij blijft de jongste zoon van de koning. Dus dat vraagt security. Wat gaat dat kosten? Wie gaat dat betalen? Dat zijn vragen die wel leven nu.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. In totaal wordt de mug nu al in 12 gemeenten in ons land gemeld. Die lijst kan je terugvinden op vrtnieuws.be. Iedereen kan meehelpen om de muggen te beperken, zegt wetenschapper Marie Hermy.
5: Het is heel belangrijk dat de burgers meehelpen. Zij kunnen preventieve maatregelen nemen in hun eigen tuin. Dat wil zeggen regentonnen heel goed afdekken. Water dat niet nodig is, zoals in schaaltjes, potjes, emmers en dergelijke, verwijderen. En water voor vogels en dieren minstens wekelijks verversen. En op die manier heeft de tijgermug minder broedplaatsen en kan ze minder eitjes leggen en gaan er minder aantallen tijgermuggen zijn.
0: Cienzano vraagt om elke waarneming van een tijgermug te melden op muggensurveillance.be. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen heeft geen impact op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf heeft controles gedaan en het water bleek niet aangetast te zijn door de rook van de brand. Spa wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden. Amaury de Mulder ging kijken wat de impact is van de droogte en de brand.
6: Hydrogeoloog Maxime Souy leidt ons rond door het domein de Berenzen, het hart van Sparijn. De regen die hier nu valt, komt over enkele jaren in de flessen terecht. De veengrond vangt de regen op en het mos absorbeert het water als een spons. Dan sijpelt het druppel per druppel diep tot in de bodem, tot het wordt opgepompt als natuurlijk mineraalwater. De rook van de brand raakte ook tot hier.
7: On a fait différentes batteries d'analyse et...
6: Maar had gelukkig geen impact.
7: Aucune contamination.
6: Maar toch, ook hier was de veengrond de afgelopen weken kurkdroog. Dit keer zijn we gespaard gebleven, maar volgende keer kan het dus evengoed hier gebeuren, zegt woordvoerder Mathieu van Overstraten.
8: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren.
6: Spa wil nu samen zitten met overheid en brandweer om nieuwe natuurrampen te vermijden.
0: En straks om 2 uur komt ook de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samen over die natuurbrand in de Hoge Venen. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. In Kiewit, in Hasselt, gaat vanavond muziekfestival Pukkelpop officieel van start. De camping is al open. Deze kampeerders gaan op zoek naar het beste plekje en vertellen hoe ze 4 dagen festival doorkomen.
9: We proberen te vechten voor die tenten op te krijgen, want we zijn met meer dan 20 man, dus we gaan een grote kring moeten krijgen. En we proberen gewoon altijd positief te blijven, ook al is het een mindere ochtend.
10: Goed hydrateren, ja. Goed eten, toch een beetje proberen te slapen, niet op tenten vallen.
11: Oordoppen, genoeg water drinken.
12: Eén pintje, dan kan ik wel.
0: Eerst nog buien met lokaal ook kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Dit nieuws begon in het Verenigd Koninkrijk. Daar wordt verrast gereageerd op de terugkeer van Prins Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Je leest er ook alles over in de app van VRT Nieuws.
13: Goedemiddag. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de Antwerpse ring een kwartier richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
14: Iedereen houdt van de zomer. Grootste artiesten.
15: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
14: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
15: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
16: Radio BNE.
17: Radio BNE. Radio BNE topcollectie.
14: Lars de Grote.
18: De tijd van je leven.
19: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

El Martino, die kwam hier net binnengevlogen, net zoals hij deed in de hitlijsten van midden jaren 70. Volare! Welkom in de volière van de Radio BNE Topcollectie. Hier zingt elk vogeltje zoals het gebekt is. En soms kan je daar geschiedenis mee schrijven. Dit zijn de winnaars van het Songfestival van 1981.

0: Bend Me, Shape Me, een zeer plooibare evergreen van Eamon Corner van eind jaren 60. Op zondag 8 november ga ik naar de allerlaatste Rat Pack in Concert. Een best-of met de mooiste kerstmuziek. En ik hoop van jou hetzelfde. Voor je kaarten is er één adres, dat is Radio Beni op VRT Max. Daar kan je bestellen. En dan kunnen we s'avonds of s'middags in Antwerpen samen genieten van de VRT Big Band. En van de stemmen van Yannick Bovy en Vanessa van Hoven. Helmoet Lotti, Lies, Loredana, Barbara Dex en Kleimans en Van Geel.
1: Ik heb het landschap hier veranderd. Ik plukte heel de velden leeg. Mooiste

0: Oké, dat is genoteerd. Leroy Anderson en de typewriter.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
4: Van Bokstal, ligt je stil onder?
3: Sorry meneer.
1: Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
6: Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL. Laat

Het is mijn leven, this is my life. En ik doe het allemaal onder mijn eigen voorwaarden. Groot gelijk hoor. Billy Joel, en dit is dan weer het thema van de eerste James Bond film van de jaren 80. Toen nog met Roger Moore. For Your Eyes Only, gezongen door een Schotse zangeres van 22 jaar. Op dat moment de jongste zangeres ooit om zo'n thema te zingen. De naam van die zangeres? Sheena Easton.

0: Wim Ravel, stapelgek op Annelies. Annelies.
1: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. Naar Antwerpen komt er een kwartier bij op de E19 van Voorkleine Barreel en 10 minuten tussen Mechelen-Noord en Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne.
2: Radio Bene.
3: Radio Bene topcollectie.
2: Lars de Grote.

0: Simple Minds, met een muzikale reactie op het geweld in Noord-Ierland. Met een prachtig nummer over het verdriet, de leegte en de absurditeit van het verlies van levens. Belfast Child.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
5: Wat? 3?
7: Yep. Info op telenet.be.
8: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Nog voor je kan denken...
11: Pas op voor die een borduur!
10: Zorgt Heelan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
11: Kom dat nu niet doen.
10: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
10: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En krijg ik roze blokjes?
10: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.

Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Overmorgen kennen we de 10 finalisten van VRT Zomerhit. Volgende week zaterdag is er dan de grote finale. Op zaterdag 29 augustus dus in Blankenbergen en op tv. En deze twee gingen 2 jaar geleden met de trofee lopen. Weet je nog? Maxime en Hannah May.

leven is één lange reis. Soms leuk en soms ook helemaal niet. Maar deze jongens hebben in elk geval een mooi traject afgelegd en ze zijn nog altijd bezig op het goede spoor. The Doobie Brothers en Long Train Running.

0: love to you.
1: Etta James, I just want to make love to you. Ik zou durven zeggen, meer moet dat ook niet zijn. Het is bijna 2 uur geworden.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schatke, waar is ons hotel juist?
5: Ah, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you shine. Proximus stelt voor... De Business Packs. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen?
9: I can help.
4: Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Packs. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 2:00. Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. Rond deze tijd komt de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd bijeen. Ze gaan er bevoegd minister Quentin ondervragen over de aanpak van de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Collega Bart Verhulst legt uit welke vragen aan bod zullen komen.
1: Er worden vragen gesteld over de coördinatie op het terrein tussen de verschillende diensten die daar aanwezig zijn. Er wordt ook de vraag gesteld, ja, hadden we niet beter overgeschakeld naar het federale rampenplan, wat niet is gebeurd. En dan heb je nog die bluscapaciteit vanuit de lucht. Wij hebben geen zware blushelikopters, daarvoor hebben we een beroep moeten doen op het buitenland. N-VA, minister van Defensie Franke, wil dat soort van helikopters ook kopen, maar dan zal je binnen de meerderheid wellicht ook wel stemmen hebben die zeggen, dat kost dan weer extra geld.
0: Intussen wordt in de Hoge Venen nog altijd met man en macht gewerkt om het vuur daar onder controle te houden. De Duitse brandweer heeft haar hulp wel fors teruggeschroefd. Vandaag zijn nog 75 Duitse brandweerlieden actief. Gisteren waren dat er nog 170. Het is nu ook duidelijk dat de brand geen impact heeft op het drinkwater van Spa Monopol. Spa pompt zijn bronwater op, niet ver van de Hoge Venen. Het bedrijf wil nu samenzitten met de brandweer en de overheid om nieuwe natuurrampen te vermijden.
2: In dit geval vinden we wellicht dat we daar een beetje risico's hebben genomen door de toegang tot die zones niet te verbieden. Dus dat had wellicht anders kunnen gebeuren. En daarnaast heb je ook meer praktische zaken, zoals bijvoorbeeld hoe zorg je ervoor dat de hulpdiensten goed toegang hebben tot de getroffen zones.
0: De tijgermug is dit jaar voor het eerst op 4 nieuwe plaatsen waargenomen. In de gemeentes Rotselaar en Krainem in Vlaams-Brabant, in Kuurne in West-Vlaanderen en in Ewaai in de provincie Luik. De mug wordt ook nog altijd gemeld in 8 andere gemeenten in ons land waar ze waarschijnlijk kon overleven. Gezondheidsinstituut Cienzano waarschuwt dat de tijgermug gevaarlijke virussen kan overbrengen die tropische ziektes veroorzaken. Het is een kleine zwarte mug met witte strepen. Ze steekt vooral overdag. Als je een tijgermug ziet, meld je dat best op muggensurveillance.be. In de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie begonnen met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaans vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij Partido Popular eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Het weer, eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
3: Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de werken in Temse. En op de Antwerpse ring ook 20 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
4: Iedereen houdt van de zomer. Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
4: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
6: Radio BNE.
7: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
4: Lars de Grote.

De tijd vliegt. En voor je het weet heb je al een hele weg afgelegd. Letterlijk en figuurlijk. Eddie Rabbit, Driving My Life Away. Ja, best af en toe toch eens pauzeren om te genieten van de dingen. Met een goede soundtrack bijvoorbeeld. Met de mooiste evergreens en met de beste artiesten van bij ons. Dit is Radio Wenen.

Time Bandits, I'm Only Shooting Love. Vanaf september worden er weer leuke vragen afgevuurd in de Zoete Inval. En dan is het aan het panel om daar een gepast antwoord op te vinden. Ik zie dat deze mensen ondertussen al toegezegd hebben. Jan Verheijen, Annelien Korevits, Jelle de Beulen, Koen Krukke, Andy Peelman, Kat Luiten. En er komen er ongetwijfeld nog. Als je ook eens een opname wil bijwonen, wel, bestel dan je tickets bij onze vrienden van Radio 2. Dat gaat zeer makkelijk via VRT Max.

0: Ja, het mocht eens wat anders zijn dan die gebruikelijke naïeve liedjes over zon, zee en liefde. Doe maar een picot en het gezelschap van Lydia Dieu. Chris de Bruyne.
1: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
2: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
1: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
2: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts.
3: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2 gram.

Earth and Fire, maybe tomorrow, maybe tonight, misschien wel, maar dit weten we zeker. Morgen zal het 3 weken geleden zijn dat Journey Kaagman gestorven is, de zangeres van de groep. Ze was 79 jaar. Er is dan weer de winnaar van de Britse X Factor in 2012. Hij was toen een jongen van 24, James Arthur.

La pendule fait tic-tac, tic-tic. Les oiseaux du lac piquent.

0: zonder enige twijfel de oudste evergreen van deze Radio BNE topcollectie. Oud, maar nog altijd boordevol levenslust. Net als in 1938, Charles Trenet en Boom.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

0: Niels Sedaka met zoveel liefde elke dag van het jaar. Speciaal voor zijn Calendar Girl. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek, een kwartier file rijden aan de werken in Temse. Naar Antwerpen 10 minuten, op de enige 10 aan de werken in Rumst. Op de Antwerpse ring 20 minuten extra richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem. En op de buitenring rond Brussel 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio
2: Bene, Lars de Grote.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu 25% korting op je kasten

0: en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dolby
1: Keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

Bob Marley, Could You Be Loved? Ik weet niet wat jij doet terwijl je geniet van onze evergreens, maar Frida Pauwels is soep aan het maken. Daan de Nekkere heeft net de auto gewassen, net voor het begon te regenen. Luc Lesage gaat aan zijn berging beginnen, die ligt helemaal overhoop. En Sabine Huibrecht is door de tv-gids aan het bladeren om aan te duiden wat ze zeker niet mag missen. Ook dat is de tijd van je leven. Dankjewel, dames en heren, voor de reacties bij Radio BNE op 14 Max. Altijd leuk.

geworden. Zo onderdanig. James en Bobby Purify. Geen broers, maar wel neven. Ze kwamen uit Florida en samen waren ze goed voor die ene mooie hit van exact 60 jaar geleden. I'm Your Puppet. En dan nu een jongen van Down Under. Hij komt uit Australië. En sommige van zijn liedjes zouden ook wel eens echte evergreens kunnen worden. Dean Lewis. Early morning.

0: Caroline Collaerts is een klein steekdoekje aan het maken. 1 meter op 1 meter 77, knap zo te zien. En Koen Lampe stuurde een foto van de garnalen die hij aan het pellen is. Nou kijk, daar heb ik gemengde gevoelens bij, Koen. Ik ben blij met de foto, maar ik heb ook zin in die garnalen. Jongens toch, emotions op benen.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Gaan we koken?
3: En, wat wordt het vandaag?
1: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Quesadilla!
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schatje, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3 uur. Een heel goedemiddag, VRT Nieuws met Katrien Persman. Ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen, zegt hij. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over die natuurbrand en hoe die ramp werd aangepakt.
1: Maar er zijn altijd punten van verbetering. Niemand kan zeggen dat met zo'n ramp, het grootste vuur die we hebben ooit gekend in België, dat er geen punten van verbetering. Het zou niet redelijk zijn, het zou niet juist zijn. Dus ja, er zijn er. Maar er zijn heel veel dingen die goed gebeurd zijn. Een steunen van alle de brandweerzoden, van de civiele bescherming, onze eigen helikopters. Een hele goede steun van de Europese Unie. Ik denk dat het belangrijk is.
0: Minister Quintin zei dat intussen 3000 hectare verwoest is in de Hoge Venen en dat de brand daar nog altijd niet onder controle is. De gasvoorraden in Europa liggen lager dan normaal, dat zeggen energie-experts. Dat komt onder meer door het conflict in het Midden-Oosten en ook doordat Aziatische landen hogere prijzen bieden voor gas. Normaal ligt de prijs van gas in de zomer net laag, wat de energiebedrijven stimuleert om hun reserves aan te vullen tegen de winter. Nu is dat niet zo. Voor ons land is de opslag van Fluxys in Loenhout voor zowat 46% gevuld. De overheid wil dat die tegen de winter voor 90% gevuld is. Volgens Fluxys blijft dat haalbaar. En in de Spaanse enclave Ceuta op het Afrikaans continent is de politie bezig met migranten weg te halen van een strand en over te brengen naar 2 opvanglocaties. In totaal gaat het om zowat 1800 mensen. De meeste van hen kwamen eind vorige maand massaal toegestroomd vanuit Marokko. Gisteren is al beslist dat 500 minderjarigen, vooral meisjes, naar het Spaanse vasteland in Europa zullen worden gebracht. Maar de plaatselijke overheid en de rechtse oppositiepartij in Spanje, Partido Popular, eisen dat iedereen teruggebracht wordt naar Marokko, ook de minderjarigen. Eerst nog buien met lokale kans op een onweer bij temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden dan. Het weekend begint met veel regen, maar vanaf zondag droger met ook enkele opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Naar Antwerpen komt er 10 minuten bij op de E17 van voor Kruijbeke en op de E19 aan de werken in de Rumst. Op de Antwerpse ring 25 minuten extra richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek een kwartier file rijden aan de werken in Temse. En op de buitenring rond Brussel een kwartier file golven ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
3: Iedereen houdt van de zomer. De grootste artiesten.
4: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
4: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
5: Radio BNE.
6: Radio BNE. Radio BNE Topcollectie.
3: Lars de Grote.

Ik heb je lief. Ramzi Shafi en Lisbeth List en Pastorale. Ik wil nog niet te veel op de feiten vooruitlopen, maar in september gaan we 1 week lang weer voluit voor 1 bepaald decennium. Met de Radio BNI Evergreen 500 van de jaren 70. Ja, alles komt terug. Dus ook de mooiste Evergreens van de 70s. Met jouw hulp. Binnenkort hier op Radio BNI.

0: Jammerde zeg.
1: Well, alright.
0: In Deep. Last Night the DJ Saved My Life. Straffe gast hoor. Net als Didier Vliegen, die net het studentenkot van zijn jongste zoon Robbe heeft leeggemaakt. Helemaal in zijn eentje. Didier vindt dat hij nu eigenlijk wel platte rust heeft verdiend. Zeker omdat hij morgen niet moet gaan werken. Wel, ik vind dat ook. Goed gedaan, Didier. En bedankt voor je berichtje via VRT Max. Altijd welkom bij Radio Bene.
2: Als de maan uit koers geraakt en de zon mij met een kamerbrede glimlach...

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Check voor vertrek.
3: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
2: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
3: Check.
4: Bring your bottle back bij Cipari XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cipari XL. Love to see you
5: shine. Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè? Bescherm je zaak met sterke cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

ben eens gaan kijken bij de collega's van Radio 2 via de camera in Blankenbergen. Daar schijnt de zon, dus ça va. Riguera, vamos a la playa. Ga misschien ook eens naar VRT Max bij Radio Bene om te checken of je een DAB Plus radio gewonnen hebt. Wie weet. De lijst met de winnaars wordt voortdurend aangevuld. Dus heel veel succes.

0: Connectie.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik

0: Benny Nijman, je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Ik ga je zeggen waar de files staan. 150 kilometer ongeveer. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Naar Antwerpen komt er 15 minuten bij op de E17 vanaf Kruibeke. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten file rijden aan de Werken in Temse. Op de buitenringen rond Brussel 20 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Machelen is er een ongeval gebeurd op de linkerrijstrook. Op de binnenring een kwartier tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Berthem 10 minuten extra daar.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.

0: Een complimentje van Denise Williams. Let's hear it for the boy. Applausje. En zo dadelijk een fijne evergreen van eind jaren 60.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
9: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuwe programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug

0: naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil onder?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gaan koken.
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
10: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
10: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
10: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voor

0: The Zombies. It's the time of the season for loving, onder andere. Het is ook een prima seizoen om te fietsen natuurlijk, tussen de buien door. Maar Luc Mortier en Stefan de Bruyker, die trekken zich er niks van aan, van het weer. Of het nu bakken is bij 35 graden, of het regent pijpen stelen, ze gaan fietsen. Daar worden ze blij van. En Luc en Stefan zijn niet de enigen.
1: Voelt zo

Zou er nu echt iemand zijn die bij het horen van deze classic niet spontaan aan een zakdoek moet denken? Dat kan toch niet? Michel Sardou, Les Lacs du Connemara. Trouwens, niet onbelangrijk. Heb jij dat zomerse zangmoment onlangs nog gehoord? Ik niet. Dus straks zeker nog je kans wagen bij Vanessa. Voor een superhandige DAB Plus radio. Vanessa van 4 tot 6. Fijne dag verder. Tot morgen.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 4:00. Een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Persman. De UGent heeft de Amerikaan Nathan Koffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Koffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. De schorsing komt er na de dood van de Brit Jason Ardai, een professor aan de Universiteit van Cambridge. Koffnes beschuldigde hem van plagiaat. Ardai nam door de aanhoudende druk ontslag en werd een week later dood thuis teruggevonden. Waarom Koffnes nu precies geschorst is, wilde UGent niet kwijt. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zegt dat het te vroeg is om al definitieve conclusies te trekken na de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar er zijn zeker zaken die beter kunnen. De minister krijgt op dit moment vragen in het federaal parlement, waar de commissie Binnenlandse Zaken vervroegd samenkomt over de natuurbrand en over hoe die ramp werd aangepakt.
1: Het is vandaag nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken uit een crisis die nog niet volledig achter ons ligt. Maar een aantal aandachtspunten en verbeterpunten tekenen zich nu al af. Die moeten we aangrijpen om onze risico's beter te identificeren, onze voorbereiding verder te versterken en onze nationale weerbaarheid verder uit te bouwen.
0: Minister Quintin werkt aan een nationaal actieplan voor de bestrijding van natuurbranden. Dat moet binnenkort klaar zijn. Bij de brand in de Hoge Venen is al 30 vierkante kilometer natuur verwoest. En ondanks de regen van de afgelopen dagen in Vlaanderen blijft code oranje voor droogte daar van kracht. Dat heeft de droogtecommissie beslist. Dat betekent dat er nog altijd geen water mag worden opgepompt op bijna alle onbevaarbare waterlopen. Voor kraanwater zijn er geen verplichte maatregelen, maar er wordt wel gevraagd om spaarzaam om te gaan met het water. De huidige maatregelen gelden al sinds midden vorige maand. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk. Maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen in de richting van Rusland. Hier en daar nog buien met lokaal ook kans op onweer. Temperaturen tot 22 graden. Morgen bewolkt met opnieuw regen en onweer bij 21 graden. Het weekend begint met veel regen. Maar vanaf zondag wordt het droger met ook enkele opklaringen. Meer op vrtnieuws.be.
2: Dankjewel, een heel goede middag. We zitten toch alweer boven de 200 kilometer file. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Ruim een half uur extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de R2 naar Stabroek, 20 minuten vanaf Beveren. Naar Antwerpen op de E17, 10 minuten bij Kortrijk door een ongeval rechts. En verder een kwartier vanaf Kruijbeke. Op de A12 vanaf Aartselaar ook een kwartier. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 25 minuten. Op de E313 vanaf Frans 10 minuten en 20 op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren en een half uur tussen Oudergem en Groenendaal. En een kwartier tenslotte naar Leuven op de E40 tussen Sterrebeek en Bertem.
3: Iedereen houdt van de zomer.
4: De tijd van je leven.
3: Ook de grootste artiesten.
5: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
3: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
4: Radio BNE.
5: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
3: Vanessa van Hoven.

Staten, zelf ook een halve eeuw jonger toen ze zong van Young Hearts Run Free, waarmee ze een beschuldigende vinger naar haar echtgenoot uitstak. Niet de fijnste man van de planeet, om het zacht uit te drukken. 0,0 verwijten van deze kant. Niet over ego's, niet over files, niet over de regen. We hebben vandaag ook best al vaak de zon gezien, geef toe. En de natuur is zo gelukkig. Je ziet het gras en de bomen groener worden terwijl je daarnaar kijkt. Gary Hegger is ook weer blij.

All My Lovin', nooit een single, maar wel het eerste liedje dat de Beatles live speelden in de Ed Sullivan Show op 9 februari 1964. 73 miljoen mensen zaten toen aan het beeld gekluisterd, het grootste publiek ooit voor een tv-programma. De Fab Four kwamen, speelden en overwonnen, maar ook met z'n tweeën kun je tot hele mooie harmonieën komen. Georgie Fame en Alan Price, bewijs dat toch een keer, kom, je bent er nu toch.

Damon Price met de Noordenaan Rosetta. Hope she's way better and well, well, well. Met de Bas Serra gaat het ook weer prima. Bas ontdekte een goede week geleden dat hij allergisch reageert op After Sun. Na een smeerbeurten zag hij opeens zo rood als een kreeft. Ja, je moet maar denken, het kan niet allemaal meezitten voor de jongen uit 10. 17, The Voice gewonnen en nog altijd in de running voor VRT Zomerhit. Met dit mooie liedje, All Because of You. More

0: Wil je deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel. Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor

Marshall, ziek van nostalgie op een nacht waarin de hemel vol sterren staat. Zoveel herinneringen, goed glas wijn. En nee, dan is het zeker niet verboden voor een man om zijn tranen de vrije loop te laten. Only crying. We maken een sprong van 36 jaar in de tijd naar een andere sterrenhemel. En naar een andere man ook, Stef van Vrimhout. Die begint pas herinneringen te maken. Want na 30 jaar heeft hij iemand gevonden met wie hij zelf heel graag naar de sterren wil kijken.

nooit verwacht dat deze nacht me zo veranderen zou. Op dit moment koester ik

0: Spinners, Could It Be I'm Falling In Love. Als je artiesten over de zomer hoort zingen, dan moet je naar VRT Max gaan om daar het woord zomer door te geven naar ons in onze chat. Als je daar dan toch bent op VRT Max, geef dan gelijk een hartje aan Radio BNE. Zo ben je meteen op de hoogte van al onze plannen. Dat is toch altijd fijn, hè? 253 kilometer file, pak minder fijn. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 40 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Een kwartier naar Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en op de R2 richting Stabroek vanaf Beveren. Problemen ook naar Antwerpen. Reken telkens een minuut of 20 op de E34 vanaf Melzele, op de E17 bij Kortrijk door een ongeval rechts en verder vanaf het parkeerterrein in Kruibeke, op de A12 vanaf Schelle, op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst, op de E313 vanaf Herentals-West en op de A12 vanaf Antwerpen-Haven. Op de N16 ook van Sint-Niklaas naar Willebroek aan de Werken in Temsen. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Leuven op de E40 een kwartier tussen Sterrebeek en Bertem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. En naar Lummen op de E314 ook een kwartier tussen Heverlee en Aarschot.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene, goed gezind.
1: De tijd voor je leven. Vanessa van Hoven.

Be My Day. Er komen hier hartjes binnen in de chat. Dat is heel tof. Maar kan nog beter. Waar kan ik dat hartje geven, vraagt Louis. Wel, je gaat dus naar het Radio BNE-kanaal op VRT Max. Dan zie je daar in het groot wat er live wordt gespeeld. En daaronder zie je vier hokjes rechts. Luister live, playlist, bericht en ook volgen. Als je klikt op volgen, dan zien wij een extra hartje. En dan moet je de volgende keer niet weer al die kanalen afgaan om Radio BNE te vinden. Dan krijg je ons altijd automatisch in beeld. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Waarvoor dank.

0: artiesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Code Yellow!
3: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Dus ook voor klanten?
3: Yep, go for info naar telenet.be.
5: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: eens een stoutmoedig voornemen. Ik ga vandaag een klassieker schrijven. Zo gezegd, zo gedaan voor Adrian Gurwitz. En zijn pa keek daar niet eens van op, want hij was zelf tourmanager geweest bij Cliff Richard and the Shadows en bij The Kings. Mocht hij daar ooit een boek over schrijven, dat wil ik zeker lezen. Boeiend om al die classics hier op Radio BNE mee aan te kondigen. Dus mocht de tourmanager van Willy Sommers ook iets te melden hebben, laat maar komen.
1: De

Albert Hammond. Veel schrijvers, geboren muzikant en hele vrolijke mens. Brrr, I'm a chuck-a-train. En nu we toch geluiden maken, doe gewoon vrolijk mee. Bella Perez.

0: looking for the summer.
1: Ga snel naar het Radio BNE kanaal op VRT Max. Klik op de knop reageren en stuur het bericht zomer. Je maakt kans op een schitterende DAB Plus radio.
2: Doe mee en hou in de gaten of je gewonnen hebt op VRT Max.

plaatsen, toch? This Old Heart of Mine. Het is ondertussen 3,5 minuut voor 5. Ergens in de wereld is het al na 9 uur. Dus mocht je wat zout in de buurt hebben en een schijfje citroen, dan kun je de tequila uitbreken. Santé.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, het is een Kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Kander interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kander showroom of op kamber.be. Kander, more space for your place.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
3: Hoe praat hij? Ja, nu.
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Gaan koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 5 uur, een heel goede middag. VRT Nieuws met Katrien Peijersman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGent schorst de omstreden filosoof Nathan Kaffnes. En in Kiewiet in Hasselt begint Pukkelpop, het laatste grote zomerfestival. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurbrand zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van de ramp. Uitleg door Benedict Coussement.
1: Ja, we zullen moeten leren uit deze crisis, maar minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was.
2: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
1: Een aantal zaken kunnen beter, maar het is te vroeg om nu al conclusies te trekken.
2: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt, waar we ons kunnen verbeteren en vooraan hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
1: Maar bij de oppositie toch wel vragen over de aanpak. Ortwin de Poortere van Vlaams Belang.
3: Wat wel ter discussie mag staan in dit parlement, dat is of de overheid voldoende voorbereid was, of er voldoende snel en met de juiste middelen het terrein heeft opgestuurd.
1: Volgens Groen is deze regering niet bezig met klimaatverandering. Axel Weitz van Meerderheidspartij Vooruit spreekt hem niet tegen.
4: Sommige partijen steken hun kop in het zand en willen niet praten over de klimaatcrisis.
0: Ook het Waals parlement komt vervroegd samen om de brand in de Hoge Venen te bespreken. De spoedzitting komt er volgende week woensdag op vraag van de Waalse oppositie. Minister-president Dolimont zal er vragen beantwoorden van de parlementsleden. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Kaffnes preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Kaffnes zelf op X en wordt bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
5: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Kaffnes had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Kaffnes werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Kaffnes aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Kaffnes zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
0: Dankjewel, Thijs. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasselse club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man, die op de hoogte was maar niet ingreep, krijgt 1 jaar celstraf. In de eerste 7 maanden van dit jaar zijn er al 57 schietpartijen geweest in Brussel. Dat ligt in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen waren er 101 schietincidenten op het hele jaar. Dit jaar ligt het aantal slachtoffers voorlopig wel nog lager. In de eerste 7 maanden vielen er 2 doden en 21 gewonden bij vuurwapengeweld. Vorig jaar waren dat 8 doden en 43 gewonden. In de meeste gevallen was er wellicht een link met het drugsmilieu. In Kiewiet, in Hasselt, zijn zo net de deuren opengegaan van Pukkelpop, het laatste grote muziekfestival deze zomer. Zussen Anna en Laura mochten vandaag al iets vroeger de weide op als eerste.
6: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is. Ja, het is mijn zusje haar eerste Pukkelpop, dus dat is nog een keer leuker om haar als allereerste nog een keer de wei op te krijgen.
7: Ik ben echt verrast hoe groot het is. Ik had het echt niet verwacht. Maar heel, ja, heel mooi. Ik ben heel excited om hier te zijn. Ik vind Pukkelpop speciaal omdat er zo verschillende leeftijden zijn. Dit is echt iedereen een beetje, dus dat maakt het wel leuk.
0: Om 6 uur begint het volledige festivalprogramma. Pukkelpop duurt nog tot zondagnacht. Een Roemeense F-16 heeft een varende drone geladen met explosieven onder vuur genomen. De drone bevond zich in de buurt van een gasplatform in de Zwarte Zee, in Roemeense territoriale wateren. Een koopvaardijschip had de drone gezien. Het gasplatform in de Zwarte Zee maakt deel uit van een gigantisch aardgasproject dat wordt aangelegd. Van wie de drone was, is niet duidelijk, maar zowel de Roemeense president als Europees Commissievoorzitter von der Leyen wijzen allebei in de richting van Rusland. In de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan begonnen. Het is de verste Europese verplaatsing ooit voor een Belgische ploeg. Na enkele minuten staat het al 0-1 voor Anderlecht. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was en kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook op 14nieuws.be.
8: Dankjewel. Als je nu naar huis rijdt, zeg dan niet dat je niet voorbereid de baan op gaat. Een heel file overzicht. Op de Antwerpse ring richting Nederland gaat het 40 minuten trager tussen Sint-Annalinke-Roever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Vaaslandhaven-Oost 20 minuten. Reken ook maar telkens een minuut of 20 op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op de A12 vanaf Schelle. Op de E19 tussen Mechelen uit en de werken in Rumst, op de E313 vanaf Herentals-West en op de A12 vanaf Antwerpenhaven. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek aan de werken in Temse. Op de buitenring rond Brussel ruim een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 20 minuten tussen Vorst en Halle. Op de binnenring 25 minuten tussen Anderlecht en Tervuren en 20 tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40, een kwartier tussen Sterrebeek en Berthem door een defecte vrachtwagen op de spitsstrook. Naar Lummen op de E314, 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot. Naar Aken op de E40 bij Luik, drie kwartier door werken en door een defect voertuig. Naar Bergen op de E42 tussen Spie en Fleurus, 40 minuten. Verder zijn er beperkte vertragingen.
9: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. De grootste artiesten.
10: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
9: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
10: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
9: Radio BNE.
10: Radio BNE. Radio BNE. Goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.

Onderweg met Abel. We zijn ook onderweg naar de grote finale van de VRT Zomerhit. Nu, zondag, worden de 10 finalisten bekendgemaakt tussen 1 en 4. En je kunt daar zelf een rol bij spelen. Je kunt namelijk samen met Niels, Siska en Zita de finalisten opgraven. Je moet daarvoor om 1 uur naar het evenementenstrand in Blankenbergen, achter de studio van Radio 2. Je maakt dan ook kans op een duo-ticket voor die finale van VRT Zomerhit op 29 augustus. Een Golden Circle-ticket krijg je een exclusieve plaats vlakbij het podium tijdens de show. Nu zondag gaan we dus van 20 naar 10. En dat tussen 1 en 4.

0: Matthias Mesmans, eb en vloed. Er is de jongste tijd weer veel te doen over misverkiezingen en vooral over de wantoestanden achter de schermen. Annelien Korevits praat daar ook over in de jongste aflevering van de podcast Peter van de Veire en de Zandlopers. Haar zus Stefanie zit trouwens ook mee aan tafel. Volgens Annelien onderschatten heel veel mensen wat daar zoal komt kijken bij de titel van Miss België, maar ze vindt de kritiek op de organisatie toch wel onterecht.
1: Ik ben het er ook niet volledig mee eens wat ze allemaal zeggen, want je moet dingen doen ja, dat je minder leuk vindt. Dat is ook gewoon zo. Maar je kunt denken, ik krijg nu een kroon op mijn hoofd en voor de rest, alles komt nu gewoon in mijn schoot geworpen. Maar dat is niet. Ik weet nog dat ik 365 dagen opdrachten had. Minimum 2 per dag. Minimum. En ik vond dat een heel pittig jaar. En nu is dat veel minder.
2: Ze moeten niet klagen.
1: Het is een beetje Temptation Island. Bezin eer je begint, maar als het ook doet, weten waar dat er u te wachten staat.
0: Zo is dat. Annelien en Stefanie Korevits in Peter van de Veire en de Zandloper. Te beluisteren via VRT Max. En ook te zien komende zondag op VRT 1 na het late journaal. You must be a special lady. Will you sing a
3: first single? No, Harry, I'm singing second, man. And a very exciting girl. I'll bring that bass out, man.
4: Hey, man, I'll bring it out a little bit more.
5: You gotta be a special lady.

0: Ray Goodman en Brown. Over elk meisje, elke vrouw, want ze zijn allemaal even special en exciting.
1: Deze zomer op Radio BNE.
2: Als de muren konden praten.
3: Maar jij zit te vroeg, hè? Weet je dat?
4: Anja Daams komt thuis bij bekend volk en praat met hen in een vertrouwde omgeving.
5: Ik ontvang u met open armen en met een goeie tas koffie.
3: Ja, je hebt direct een goede deur gepakt, want we hebben eigenlijk twee voordeuren.
6: Kom binnen, Anja, kom binnen.
7: Dank je.
1: Hoe gaat het er thuis aan toe bij Bekend Vlaanderen?
4: Ontdek het deze zomer, elke dag om 12 uur 's middags op Radio BNE.
8: Welkom in onze mooie stad.
9: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
10: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
9: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
0: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Knaldi.
14: Nu bij Aldi 1+1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.

Chic, de groep van Nile Rodgers die deze zomer weer volop toert. Van North Sea Jazz in Nederland tot het Starlight Festival in Marbella. Er is geen ontkomen aan. Ik zeg het graag, want ik hoor het ook graag. Er is geen zender in de Lage Landen die meer parels draait uit het rijke verleden van het Eurovisie Songfestival dan Radio BNE. Van de beginjaren tot nu, maar uiteraard met een grote voorkeur voor de inzendingen van vroeger. Die van die Italiaan die opriep tot een verenigd Europa bijvoorbeeld.

allemaal, zeg het. Unite Europe, tot ook toen je op het Eurovisie Songfestival in 1990. Hij was 46, dus voor dat festival een stokoude deelnemer. En hij stond daar ook helemaal alleen, onbewegelijk in een wit kostuum. De bookmakers wisten niet wat ze hoorden toen Insieme de grote winnaar van de avond werd. Op de Antwerpse ring richting Nederland 3 kwartier. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 1 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost 10 minuten. Op de E17 vanaf het parkeerterrein in Kruijbeke 20. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven ook 20. Op de E313 vanaf Massenhoven 1 kwartier. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en de Werken in Rumst 1/2 uur. Op de N16 van Sint-Niklaas naar Willebroek 20 minuten aan de Werken in Termse. Op de buitenring rond Brussel 1/2 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette en 10 minuten tussen Vorst en Halle. Op de binnenring 1/2 uur tussen Vorst en Tervuren en 10 minuten tussen Oudergem en Groenendaal. Naar Leuven op de E40 10 minuten tussen Sterrebeek en Bertem. Naar Nederland op de E314, 20 minuten tussen Heverlee en Aarschot en 25 minuten bij Genk. Naar Kortrijk, 25 minuten op de E17 tussen Gentbrugge en Zwijnaarden door een ongeval op de linkerrijstrook.

Maggie Reilly en Mike Oldfield met een tribute aan John Lennon, die kort hiervoor was doodgeschoten op straat. See you in heaven one day. De K3 Originals waanden zich onlangs al in de hemel, de zevende, door die reeks uitverkochte reunieconcerten. En ook de fans die erbij waren, waanden zich even in een soort andere dimensie. Dat is wat nostalgie doet met een mens.

0: hey, twee totaal andere liedjes, maar wel allebei op hun eigen manier generatieoverschrijdend.
1: Deze week brengen een aantal artiesten samen een ode aan de zomer.
2: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Gaan we koken?
7: En, wat wordt het vandaag?
5: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
7: Quesadilla!
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

Ray Parker Jr. uit het grote handboek van de vrouw. Geef haar liefde en toon haar dat je om haar geeft. Dat heeft ze nodig om gelukkig te zijn. En vertrouwen natuurlijk, want als je geen vertrouwen krijgt, dan verlies je ook alle vertrouwen in jezelf. Gelukkig zit dat bij Christophe nog goed.

Sam Cooke, artiest die je misschien associeert met de Crooner Club van Radio BNE. Die is deze zomer gewoon open, hè. Met Yannick Bovie achter de tap. Op zondag 8 november zingt Yannick Bovie mee met The Red Pack live in concert Best of Christmas. Als je ons op VRT Max een hartje geeft, kun je daar gelijk alle details zien over die twee concerten van die zondag. Het zijn de allerlaatste. Je kunt daar dan ook gelijk tickets bestellen, als je dat zou willen. Het gaat in elk geval heel erg mooi zijn. Grote big band en minstens 20 strijkers.

0: Maar zo lief.
1: Dan mag je nog mee.
0: Dan voelen we ons allemaal goed, hè.
1: Dan mag je nog mee.
0: Zeker de fans van Anderlecht. Het is daar rust tegen Kairat Almaty in Kazachstan. En Anderlecht leidt dan met 0-3. Nog een heel prettige avond. En graag tot morgenmiddag.

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 6 uur, een heel goede avond. 14 nieuws met Katrien Persman. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wordt in het parlement op de rooster gelegd over de natuurbrand in de Hoge Venen. De UGen schorst de omstreden filosoof Nathan Coffness en Jasper Philipsen in de tweede etappe van de Renewy Tour. Het klopt niet dat ons land niet voorbereid was op een grote natuurramp zoals in de Hoge Venen. Dat zegt minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin in het federaal parlement. Het parlement komt op dit moment vervroegd bijeen over de aanpak van die ramp. Benedict Coussement.
1: We zullen moeten leren uit deze crisis. Maar minister Quintin wil toch iets rechtzetten.
2: Ik hoor zeggen dat België niet voorbereid zou zijn geweest op een natuurbrand van deze omvang. Dat beeld wil ik toch corrigeren met de feiten.
1: Een aantal zaken kunnen beter, maar voor conclusies is het te vroeg.
2: Een crisis van deze omvang moeten we dan ook aangrijpen om kritisch te kijken naar wat goed heeft gewerkt en vooraan hoe we ons beter kunnen voorbereiden op de risico's van morgen.
1: Maar volgens oppositiepartij Vlaams Belang liep de coördinatie mank, Ortwin de Poorteren.
3: Mij lijkt het, als er zoveel verschillende diensten op zoveel verschillende niveaus moeten samenwerken, dat er toch één iemand aan de top moet staan en moet kunnen beslissingen nemen. Zeker als men te maken heeft met een terrein die het provinciale overstijgt.
1: Anders wil weten of de commandostructuur wel duidelijk was. Arthur Orlians.
4: Dat je die vliegtuigen vanuit het buitenland vraagt, is het logisch dat een gouverneur dat moet vragen en dat dat niet onze minister van Binnenlandse Zaken is?
1: En voor Groen is deze regering niet bezig met de klimaatverandering.
0: Na 7 dagen lijkt de brand op de Hoge Venen intussen grotendeels onder controle. Blushelikopters en blusvliegtuigen hoeven daarom niet langer water te scheppen uit het meer van Buitgenbach. Het gemeentebestuur van Buitgenbach laat om die reden alle activiteiten, zoals watersporten, op en rond het meer weer toe. De UGent heeft de omstreden Amerikaanse wetenschapsfilosoof Nathan Coffness preventief geschorst als postdoctoraal onderzoeker. Dat meldt Coffness zelf op X en wordt ook bevestigd door de universiteit. Thijs Nijrink, waarom doet de UGent dat?
5: Waarom precies, dat wil de universiteit niet kwijt, maar het is heel waarschijnlijk een reactie op de dood van Jason Ardai. Dat is een zwarte professor aan de Britse Universiteit van Cambridge. Coffness had hem van plagiaat beschuldigd. Ardai werd door Cambridge geschorst in afwachting van een onderzoek, maar hij nam ontslag en werd een week later dood teruggevonden. Opvallend, Coffness werkte ooit zelf ook aan Cambridge, maar werd ontslagen na beschuldigingen van racisme. Want hij staat bekend voor pseudowetenschappelijke uitspraken over mensen van kleur. Zo vindt hij dat witte mannen intellectueel sterker zijn. Toch werd Coffness aangesteld aan de UGent, ondanks protest daartegen. Over zijn schorsing schrijft Coffness zelf op X dat hij onderzocht wordt vanwege discriminatie van Ardai.
0: Dankjewel voor je toelichting, Thijs. Op het muziekfestival Pukkelpop in Hasselt zijn een uur geleden de deuren geopend. Helene van der Beek wandelde met de eerste bezoekers de festivalweide op.
6: Bij deze is Pukkelpop 2026 open!
1: De eerste festivalgangers mogen de Pukkelpopweide op. In de Sunshine Club speelt de eerste DJ. Mensen komen hier voor tientallen artiesten op 8 grote podia.
7: Deftones.
8: Sarah Larsson.
9: We zijn hier voor de gezelligheid. New Wave en Roxy Dekker en Sarah Larsson.
10: Sarah Larsson en de drank.
11: Ja, de drank is toch wel mijn grootste speler, denk ik.
10: En een paar dames natuurlijk. Dat kan niet ontbreken.
1: Maar enkele uren geleden mochten Laura en haar zus als allereerste bezoeker het terrein op. Als speciale Pukkelpop-wens.
12: Ik wou het een keer zo leeg mogelijk zien, zonder dat het natuurlijk gedaan is.
1: En Thijs mocht de allereerste pint tappen.
13: Ik kan ook wel wat oefening gebruiken, maar was toch zeker niet slecht voor de beginner, denk ik. Smaakte gelijk de volgende 30 allemaal heel lekker.
1: Het feest duurt tot zondag, maar de sfeer zit er nu al in.
12: Het belangrijkste is elkaar. Oh, je zweetje.
0: Sportwielrenner Jasper Philipsen heeft de tweede etappe van de Renewy Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschul. Philipsen is blij dat hij het werk van zijn team kon afmaken.
14: Oh ja, het was een hectische dag. Er was altijd een mogelijkheid op waaien, maar het was nooit echt, winst was nooit echt ideaal voor het echt laten scheuren. Dus ja, dan was het wel duidelijk dat het een massasprintje ging worden. En, de ploeg heeft me er goed doorgelost. Ze zijn niet in problemen gekomen. Dat is ideaal om die dag dan zo af te ronden met een overwinning.
0: Philipsen neemt ook de leiding over in het algemeen klassement van de Italiaan Jonathan Milan. Die is zwaar gevallen, maar kon de rit wel uitrijden. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal is Anderlecht aan zijn heenwedstrijd tegen Kairat Almaty uit Kazachstan bezig. Peter van den Bemt, hoe is die eerste helft al verlopen?
7: Wel uitstekend voor Anderlecht, want nu bij het begin van de tweede helft 0-3. Maar liefst de voorsprong voor Paars-Wit dat ook de tweede helft nog tegen 10 man mag afwerken na een rode kaart voor Shorwokov. En het was Anderlecht dat al vroeg op voorsprong klom. Een flater van doelman Anarbekov op een corner van Ambrose bokste de bal tegen zijn eigen ploegmaat Oksaan. En zo dus de own goal 0-1 na 2 minuten. En nadien Anderlecht op een korte periode na de 0-2 van Ambrose. Ook al na balverlies van de Kazakken. Na had Anderlecht de controle, de concentratie. Toen was er 1 keer een goede redding nodig van Kozemans. Op een goede knal van afstand van Jukola. Maar voor het over dus Anderlecht simpel tegen een heel zwak Kazaks elftal. Heer en meester tussendoor dus. Ik zei Ambrose voor de knappe 0-2. En op slag van rust intussen tegen 10 man dus ook nog. Sikan met een kopbal weer op een corner van Ambrose 0-3. En zo lijkt het erop dat Anderlecht nu al na 1/4 van de dubbele confrontatie bij wijze van spreken zijn schaapjes al op het droog heeft. 0-3 dus voor Anderlecht.
0: Dankjewel Peter. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien, maar vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Dit nieuws begon met de spoedzitting van de Commissie Binnenlandse Zaken over de natuurbrand in de Hoge Venen. Minister Quintin ontkent dat ons land niet voorbereid was. Hij kondigt een nationaal actieplan aan om natuurbranden te bestrijden. Meer daarover lees je ook in de app van VRT Nieuws.
8: Iedereen houdt van de zomer. De tijd van je leven. Ook de grootste artiesten.
15: En af en toe komen ze samen om te zingen over de zomer.
8: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
15: Stuur het bericht.

0: deze week kans maken op een DAB Plus toestel?
1: Wacht dan tot jouw favoriete artiesten samen zingen over de zomer.
0: Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat klinkt als een extra sappige deal.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Oh, dat is hier zo stil binnen.
6: Quadro Ramen en Deuren. We gaan door tot je... Oh.

0: feesten samen een ode aan de zomer.
1: Hoor je het zomerse zangmoment? Ga dan snel naar Radio BNE op VRT Max.
0: Stuur het bericht Zomer en maak kans op een DAB Plus toestel.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
2: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Oh, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Oh. Oh, het is weer zover.
4: Alex.
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: DSM.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
8: Bring your bottle back bij Ici XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici XL.
9: Love to see you shine.
10: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg?
11: Yes!
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
13: Gaan koken.
14: En, wat wordt het vandaag?
12: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
14: Quesadilla!
12: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Radio Bene.
16: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Een Nederlander heeft van de rechtbank in Tongeren in Limburg 7 jaar gevangenis gekregen, omdat hij zijn toenmalige vriendin dagenlang heeft gefolterd. 2 jaar geleden kreeg het koppel ruzie, omdat hij haar ervan verdacht dat ze een relatie had met een collega. Hij sloeg zijn vriendin, gooide haar van de trap en schoot met een revolver in haar arm. Dat duurde 4 dagen lang. De man, die als buitenwipper werkte in onder meer de Hasseltse club Versus, moet nu onmiddellijk 7 jaar naar de gevangenis. Een tweede man die op de hoogte was, maar niet ingreep, krijgt een celstraf. Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en in het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
1: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazachse Kairat Almaty. Een verslag van Peter van den Bremt.
2: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kairat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap. En de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft was, zoals verwacht mocht worden, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
0: Wielrenner Jasper Philipsen heeft de 2e etappe van de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de snelste in een massasprint voor de Brit Giddings en de Noor Wernschol. In het algemeen klassement neemt Philipsen de leiding over van de Italiaan Jonathan Milan. Vanavond eerst nog wisselvallig met buien en kans op onweer. Daarna wordt het droger. Morgen opnieuw veel bewolking met pittige buien en onweer vanaf de kust. Het wordt dan maximaal 21 graden. Ook zaterdag nog kans op buien. Vanaf zondag wordt het opnieuw droger en iets warmer. Meer op vrtnieuws.be.

Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

0: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Radio BNE.
1: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 8 uur een heel goede avond, 14 nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is onder controle. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik, Hervé Jamaar, vanavond. Er zou op dit moment dus geen risico meer zijn dat de brand zich nog uitbreidt. En dat betekent dat de hulpdiensten de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
1: Buitenlandse ploegen schalen af, de binnenlandse hulp bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner, ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten, ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
0: Op verschillende plaatsen aan de kust is vanmiddag een waterhoos gespot. Dat is een natuurverschijnsel waarbij warme zeelucht opstijgt en daarbij water met zich meeneemt. Vooral in de zomer en het najaar is de kans op waterhozen groot. Dan is het zeewater warmer dan normaal. Maar zo'n waterhoos kan ook gevaarlijk zijn, zegt weervrouw Sabine Hagedoren.
2: Een surfer die kan daar zeker wel hinder van ondervinden. Hè. Die kan wel even meegesleurd worden door zo'n waterhoos of een klein zeilbootje. In elk geval, meestal hoort dat ook wel samen met buien, soms zware buien. En ook daar moet je voorzichtig zijn. Soms gaat zo'n hoos ook wel eens aan land, maar die gaat dan heel rap oplossen eigenlijk. Want zo'n waterhoos heeft wel dat warme zeewater nodig.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Anderlecht met 0-3 gewonnen bij het Kazakse Kayrat Almaty. Het verslag is van Peter van den Bemt.
3: Na een gezondheidswandeling in het verre Almaty kan de groepsfase van de Europa League Anderlecht nu al niet meer ontsnappen. Paarswit had geen kind aan het bijzonder zwakke Kayrat en was met 0-3 bij de rust al klaar. Doelman Anarbekov hielp een handje met na 2 minuten al een flater op een corner van Ambrose, 0-1 via het been van Oksane. Ambrose profiteerde later van pijnlijk balverlies van Mendonça voor de 0-2 met een heerlijke trap en de Tsjech schilderde ook nog een corner op het hoofd van Sikan voor 0-3. Net ervoor was de thuisploeg al tot 10 herleid naar rood voor Shirobokov. 1 keer was er een goede kozemans nodig op een knal van Jukola, maar voorts had Anderlecht de totale controle. De tweede helft had, zoals verwacht, nog weinig om het lijf. Enkel in het slotkwartier kwam Anderlecht nog een paar keer dreigen via de Greef, Sikan en de debuterende Vinkler. Maar 0-3 dus, en klus geklaard. Anderlecht speelt bijna zeker voort in de Europa League.
0: En op dit moment begint ook Sint-Truiden aan zijn wedstrijd in die playoffronde van die Europa League. De Limburgers nemen het in eigen huis op tegen Omonia Nicosia uit Cyprus. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd krit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur Hervé Jamard vanavond weten. Hij zegt dat er op dit moment geen enkel risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamard, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De correctionele rechtbank van Namen heeft een man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 17 jaar voor poging tot moord op zijn buurman. Hij verdacht de buurman van seksueel misbruik van zijn stiefzoontje. De zaak maakt in Wallonië veel reacties los. Uitleg door Thijs Nerink.
1: Iets meer dan een jaar geleden nodigt de veroordeelde zijn buurman uit en slaat hem heel hard tot hij bewusteloos is. Het slachtoffer overleeft de moordpoging, maar raakt verlamd. De dader verdenkt het slachtoffer ervan het zoontje van 6 van zijn vriendin seksueel misbruikt te hebben. Onweerstaanbare dwang, volgens zijn advocaat, maar voor bedachtheid volgens de rechter. En daarom wordt hij veroordeeld tot 17 jaar cel. Maar zijn advocaat gaat wellicht in beroep.
0: En veel sport vanavond. We gaan meteen naar Waveren, want op het wereldkampioenschap hockey speelt de nationale vrouwenploeg vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Ierland. Jonathan met de penningen. Hoe zijn de vrouwen aan de match begonnen?
2: Niet super, want de Red Panthers zijn net op achterstand gekomen tegen Ierland. Zo net scoorden de Ieren vanop hun derde strafcorner. Net daarvoor scoorden ze ook. Maar die poging hadden de Belgische vrouwen via de videoscheidsrechter teniet kunnen doen. 1-0 dus voor Ierland. Maar de Panthers kunnen vandaag geen controle nemen over deze wedstrijd. Tot voor zover in het eerste kwart. En de eerste kans op de strafcorner, de eerste Belgische kans, die ging ook helemaal mis. Werk aan de winkel dus voor de Belgen. Want ze mogen vandaag niet verliezen als ze door willen naar de tweede groepsfase. En Ballonguin mist ook hier de kans op de 1-1. 0-1 dus voor Ierland.
0: Dankjewel Jonathan. En we gaan nog kort naar Limburg ook. Want in het voetbal speelt Sint-Truiden vanavond tegen het Cypriotische Omonia Nicosia in de laatste voorronde van de Europa League. Stef Wijnands, hoe staat het daar bij jou?
3: Wel, voorlopig valt er weinig te vertellen, want de eerste Europese wedstrijd voor Sint-Truiden in 23 jaar verloopt voorlopig niet te best. Het staat nog 0-0, dat wel, maar een kans heeft het niet gecreëerd. En ook de Cyprioten, die wel beter aan de bal zijn, die hebben ook nog niet echt een doelpunt kunnen maken. En dus is het vrij logisch dat Sint-Truiden dat een beetje bang is en toch wat zenuwachtig is voor dit Europese debuut, dat het hier nog altijd 0-0 staat.
0: Bedankt, Stef. Het weer nog. De buien trekken vanavond weg richting Nederland en Duitsland. Morgen opnieuw veel bewolking met kans op pittige buien en onweer vanaf de kust. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

Morgen wordt het beter, morgen wordt het beter dan vandaag. Ik voor mij, ik zeg hetzelfde, morgen wordt het beter, of dat zo is.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: vroege avond VRT Nieuws met Alain de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een nieuwe uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft geboden. De bluswerken focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. Het betekent wel dat de hulpdiensten dus de inzet van hulpverleners op het terrein stilaan terugschroeven. Dat zag ook collega Hilde Mertens.
1: Buitenlandse ploegen schalen af. De binnenlandse hulp, bijvoorbeeld uit Vlaanderen. Die groepen worden ook alsmaar kleiner. Ze zijn er nog wel. Daarom heeft de gouverneur van de provincie Luik werkgevers opgeroepen om mensen die zich vrijwillig engageren bij de brandweer toch op dat terrein actief te laten. Ook al hebben ze een andere job. Want de komende weken zullen die handen uit de streek echt wel nodig zijn om de boel hier onder controle te houden en vooral ook nat te houden.
0: Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. 900 West-Vlaamse leden van de jeugdvereniging KSA zijn vertrokken voor een vierjaarlijks kamp in het Franse bedevaartsoord Lourdes. Een traditie die al meer dan 60 jaar bestaat, maar waarvan de activiteiten na al die jaren toch al wat veranderd zijn. En de jongeren zijn niet allemaal even gelovig, maar toch hebben ze er duidelijk zin in.
2: Het is natuurlijk wel iets losser geworden doorheen de jaren. Het is niet meer hetzelfde als in 1964. Maar er zijn wel nog steeds vieringen, er zijn nog steeds bezinningen. We doen ook mee aan de kaarsjesprocessie. Iemand die in Lourdes is geweest, weet hoe indrukwekkend dat is.
3: Er is een dag sport en spel dat we tegen alle andere KSA-spelletjes spelen. We gaan bergen klimmen, we doen zo suppen, rijften. Ik was 4 jaar geleden ook mee. Dus ik heb het al eens meegemaakt en dat is wel echt heel cool.
0: In Wavers spelen onze nationale hockeyvrouwen vanavond de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Ierland. Jonathan Mettepenningen, hoe staat het daar bij jou?
4: Ja, is dit al het einde van de Red Panthers op het WK? Het lukt niet vandaag tegen Ierland. Met nog 1/4 te gaan, met nog 15 minuten te gaan, staat het 0-1 voor de Ieren. Zij scoorden vroeg in de wedstrijd van op een strafcorner. En de Belgen lukt het maar niet om die gelijkmaker te maken. Niet van op de eigen strafcorner, niet in het veldspel. Veel slordigheden in deze wedstrijd voor de Panthers die met de medailledroom naar het WK kwamen, maar er misschien al uitgaan in de eerste groepsfase. 15 minuten nog om minstens een gelijkmaker te zoeken. Daarmee gaan ze wel naar die tweede groepsfase.
0: Dank u wel, Jonathan. En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden zo net met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het verslag is van Stef Wijnands.
5: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelt vanavond. Zij nemen het in de laatste voorronde van de Conference League op tegen het Schotse Hibernian. Met nog een kwartier te spelen staat het er nog 0-0. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de apps van Sporza en VRT Nieuws.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: Vuurneel Goedenavond, 14 nieuws met Aleide Korte. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is nu de noodtoestand afgeroepen vanavond. Dat maakt het makkelijker, volgens de Colombiaanse regering, om geld vrij te maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de aardbeving op zeker 11 miljard euro. Ook Bulgarije gaat de capaciteit van een kerncentrale langs de Donau terugschroeven. En dat is noodgedwongen door de historisch lage waterstand van de rivier. De kerncentrale is afhankelijk van de Donau voor de aanvoer van koelwater. De bewuste centrale zorgt voor een derde van de Bulgaarse elektriciteit. Maar grote problemen worden voor het elektriciteitsverbruik voorlopig niet verwacht. Eerder moesten ook Hongarije en Roemenië hun nucleaire productie terugschroeven, ook door de lage waterstand van de Donau. Op het wereldkampioenschap hockey hebben onze Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden 0-0 gelijk gespeeld tegen het Cypriotische Nicosia. Verslag is van Stef Wijnands.
2: De eerste Europese match van STVV in 23 jaar is uiteindelijk dan toch een succes geworden voor STVV. Want het had het knap lastig tegen de Cypriotische kampioen. Voor de rust trapten de Truienaars geen enkel keer op doel. Ook Nicosia kwam niet tot een kans, maar het speelde secuurder en vooral sneller dan een zenuwachtig STVV. Coach De Meijer wisselde al vroeg in de tweede helft 3 spelers, maar zag dat zijn ploeg tot 2 keer goed wegkomen toen Montmore huizenhoge kansen miste. De nederlaag dreigde, maar in het laatste kwart van de match kwamen de Limburgers er dan toch door. Met 2 kansen voor de nieuwe Truinse spits Basdar. Het leek evenwel op 0-0 te gaan eindigen tot in de 93ste minuut Merlin Taniguchi bereikte. En zo de Truienaars een krappe voorsprong geeft voor de terugmatch van volgende week op het zonnige eiland.
0: En ook Gent speelde vanavond nog. In de laatste voorronde van de Conference League speelde het 0-0 gelijk tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Morgen opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. En we halen maximum 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

Du zoenses en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

0: unforgettable in every way.
1: Radio BNE.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Aleid de Korte. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu volledig onder controle. Dat heeft de Luikse provincie-gouverneur Jamaar vanavond laten weten. Hij zegt dat er op dit moment geen risico meer is voor een uitbreiding. Maar, zo benadrukt Jamaar, waakzaamheid blijft wel geboden. De pluswerken die focussen zich nu op plaatsen die mogelijk gevoelig zijn voor heropflakkeringen. De Colombiaanse regering heeft de dodelijke balans van de aardbeving van begin vorige week bijgesteld. Er zijn nu officieel 319 lichamen geborgen. Er blijven nog steeds 260 mensen vermist. 4500 mensen raakten dan weer gewond. De aarde beefde op 10 augustus met een kracht van 7,4 in het westen van het land. Duizenden gebouwen raakten beschadigd. In 15 departementen is de noodtoestand afgeroepen. Dat maakt het makkelijker om geld vrij te kunnen maken voor noodhulp en wederopbouw. Het Nationaal Planbureau in Colombia schat de voorlopige schade van de ramp op zeker 11 miljard euro. In het noordwesten van Nigeria in Afrika zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat een boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat er veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Sport. Op het wereldkampioenschap hockey heeft de Belgische vrouwenploeg zich geplaatst voor de volgende ronde. De Belgen wonnen met 2-1 van Ierland. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
1: Bloed, zweet en tranen. Ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: Speelster Michelle Strijk was achteraf trots op hoe het team de wedstrijd nog naar zich toe trok.
2: Ja, ik weet niet zo goed hoe ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden vanavond met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt viel pas in blessuretijd. Volgens aanvaller Ilias Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt op het einde.
3: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. Gewoon blijven pushen. Je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: Eerder op de avond was Anderlecht in die laatste voorronde van de Europa League al met 0-3 gaan winnen op het veld van Kairat Almaty in Kazachstan. En in de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Het verslag is van Tom Boudewijn.
4: Weinig te beleven in deze heenwedstrijd. Gent had wel vaak het balbezit en het initiatief, maar deed daar heel weinig mee tegen een gedisciplineerde tegenstander. Nauwelijks een kans die naamwaardig. En ook de Schotten dreigden niet, maar zij kregen na een kwartier wel een penalty. Davy Roef was alweer de redder in nood en zo de eindstand 0-0 dus. Gent is wel al 7 wedstrijden ongeslagen, maar het wordt volgende donderdag een zware opdracht om zich te plaatsen voor de groepsfase.
0: En ook Sint-Truiden en Anderlecht spelen dan hun terugwedstrijd volgende week. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. Al blijft een bui wel mogelijk vannacht. En vrijdag opnieuw grijs en buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws

streel met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met een

0: 1 uur. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De natuurbrand in de Hoge Venen is nu officieel volledig onder controle. Dat laat de Luikse provincie-gouverneur weten. Maar waakzaamheid blijft wel geboden. De Limburgse brandweer bouwt haar inzet in de Hoge Venen alvast af. De tankwagens zijn teruggekeerd naar de kazerne voor onderhoud en de bemanning kan nu uitrusten. 15 Limburgse brandweerlieden blijven wel nog tot vrijdagavond ter plaatse blussen, samen met 3 bosbrandwagens en een commandowagen. Ze worden om de 8 tot 12 uur afgelost. De Limburgse brandweer is sinds zaterdag actief in de Hoge Venen. De Mexicaanse marine heeft 2 garnalenvissers gered die 5 dagen op zee dobberden in een grote koelbox. Hun boot zonk midden in de nacht nadat een grote golf het vaartuig overspoelde. De 2 mannen maakten snel een koelbox leeg en klommen erin. Zo dreven ze 5 dagen rond in de stille oceaan zonder eten, drinkwater of communicatiemiddelen. Een vissersvereniging sloeg alarm toen ze het contact verloren met hun collega's. De marine vond het duo op zo'n 240 kilometer voor de kust. Een helikopter bracht hen weer aan land. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. De Panthers stonden wel bijna een hele wedstrijd op achterstand. Maar dankzij 2 late doelpunten sloot België de eerste groepsfase toch af met een overwinning. Red Panther Michelle Struijk was achteraf trots.
1: Ja, ik weet niet zo goed wat ons was overkomen, zo snel achterkomen. Maar uiteindelijk super trots hoe dat we geduldig zijn gebleven. En uiteindelijk hebben we gedaan wat we moesten doen, de rondspelen. En uiteindelijk dan toch nog die 2 goaltjes op het laatste moment. Dus al bij al blij.
0: Voetbal. In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. Doelman Davy Roef was opnieuw de held bij Gent. Hij stopte in de eerste helft een strafschop. Toch heerste er achteraf vooral teleurstelling, omdat Gent er niet in slaagde om te scoren.
2: Ja, toch wel. Zeker omdat de eerste wedstrijd thuis is. Dan probeerde je een beter resultaat dan 0-0 mee te nemen op verplaatsing. Dat was zeker ook de bedoeling vandaag. Je zag dat zij wel in een verdedigend blok wouden komen spelen. Dus dan is het moeilijk om iets te creëren. Maar ja, hopelijk komen zij er volgende week thuis iets meer uit en komt er iets meer ruimte.
0: En in de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen van het Cypriotische Omonia Nicosia. Het doelpunt van Taniguchi viel in de extra tijd. Volgende week worden de terugwedstrijden gespeeld. Het weer, overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.

Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

Ik ben misschien te laat geboren, of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: twee uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo van Vekes. Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Canada veroordelen een nieuw Israëlisch nederzettingsproject op de bezette westelijke Jordaan-oever. Israël schreef een aanbesteding uit voor meer dan 1200 woningen in het zogenaamde E1-gebied, vlakbij Oost-Jeruzalem. De zes landen noemen die beslissing onaanvaardbaar en eisen dat Israël de plannen onmiddellijk intrekt. Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties spreekt van een existentiële bedreiging voor een aaneengesloten Palestijns gebied. De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken wijst die kritiek van de hand. In het noordwesten van Nigeria zijn zo'n 50 mensen omgekomen nadat hun boot kapseisde en zonk. Onder de slachtoffers zijn veel kinderen. Volgens de autoriteiten waren zo'n 80 mensen aan boord, wat te veel zou zijn geweest. Het is niet duidelijk hoeveel mensen het ongeval overleefd hebben. Op het WK hockey hebben de Belgische vrouwen zich geplaatst voor de volgende ronde. De Red Panthers wonnen met 2-1 van Ierland. Een verslag krijgt u van Jonathan met de Penningen.
1: Bloed, zweet en tranen, ze horen bij een wereldkampioenschap en de Panthers hebben zich erdoor moeten slaan. Opboksen tegen een Ierse muur die zich van een vroege voorsprong had voorzien. In de eerste helft was het met veel slordigheden en tijdsverlies, maar in het vierde kwart keerde aanvoerster Charlotte Anglebert toch om. Een staalharde forehand in de benedenhoek. Het werd ook nog 2-1, maar gelijkspel was al voldoende om door te gaan naar de tweede groepsfase. De Red Panthers komen daarin Spanje, Argentinië en Duitsland tegen.
0: In de laatste voorronde van de Europa League voetbal heeft Sint-Truiden met 1-0 gewonnen tegen het Cypriotische Omonia Nicosia. De wedstrijd leek lang op een gelijkspel te zullen eindigen, maar dankzij een doelpunt in de extra tijd van Taniguchi won STVV zijn eerste Europese wedstrijd in 23 jaar. Volgens aanvaller Sabawi hebben de supporters van Sint-Truiden het verschil gemaakt.
2: Ja, ik denk vanaf de 65e minuut voelde wel een beetje de boost van de supporters, eerlijk gezegd. Dat er een mooie fase was met een schot op doel. En vanaf daar zijn we eigenlijk echt stappen beginnen maken in de wedstrijd. We voelden gewoon de supporters achter ons en dat geeft ons op het veld gewoon een boost. En vanaf daar begonnen de ruimtes ook een beetje meer te komen. Veel stilstaande fase in de tweede helft ook. En dan ja, gewoon blijven pushen en je ziet dat we zo de wedstrijd winnen.
0: In de laatste voorronde van de Conference League heeft AA Gent 0-0 gelijk gespeeld tegen het Schotse Hibernian. In de eerste helft stopte de Gentse doelman Davy Roef een strafschop. De terugwedstrijden worden volgende week afgewerkt. Overwegend droog en helder vannacht, rond 12 graden. De dag wordt opnieuw grijs, met buien vanaf de kust die soms hevig kunnen zijn. We halen maximum 22 graden. Het weekend wordt weer wat droger. Meer op vrtnieuws.be.